Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauw naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompies, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompies, dus

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: eens een keer op een date ben geweest met iemand en ik ben zo... Wat is dat? Dat ik-gevoel. Ja, dat... Afknapper van de eeuw. Laat het doorkomen via de NPO-luisteren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis... wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS... en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day... een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid... maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde... dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba... bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen... zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig... toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC... wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast... om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle... dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion... was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Wat geeft jou een ik-gevoel tijdens het daten?

0: Liefde.
1: Funnix.
2: Your city, your sound.
3: Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.

Frisse geluiden, we gaan danspasjes uitvoeren. We gaan vooral verhalen uitwisselen en leuke prijzen weggeven. Niet alleen paarse sokken, maar ook mokken. Dus niet zo mokken op de vroege ochtend. Good morning, good morning, good morning, good morning. Waar krijg je een ik van tijdens het daten? Ja, precies. Dat wat nu bij je opkomt, dat willen we zometeen horen via de NPO Luisteren app. Gewoon, weet je, ik heb een lijst van de X. De X sowieso bij mij is gierige mensen. En ik ben iemand, ik trek toch altijd mijn portemonnee. Maar soms zie je dat bepaalde mensen, dat ze niet eens een beweging maken. Dat je denkt, oh ja, jij bent deze, jij bent profiteur.nl. En ik moet je eerlijk zeggen, dat voor mij, ook qua vriendschap, hè. Ik vind, zeg maar, bij mij hebben we het niet over, we don't talk about money. Het gaat vanzelf. De ene haalt even iets dan. Maar de ik die ik krijg, zeg maar, bij daten is vooral wanneer je merkt dat iemand gewoon gierig is. En je hoeft niet te betalen of whatever of zo en zo. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop je denkt over dingen. Dat je denkt van, nee, maar ik neem dit en ik neem dat. Laten we gewoon, weet je, laten we gewoon chillen. Ik had een keer een ex, hè. Ga je een verhaal vertellen. Real talk, luister dan. Dus ik kocht alles voor deze vrouw, hè. Want ik ben zo, ik ben iemand die dan, als ik met iemand ben, ik hou van verwennen. Op een gegeven moment was er een bepaald apparaat. Ik wil niet zo specifiek horen, want ik weet dat zij mensen kent die ook luisteren naar deze show. Maar er was een apparaat wat heel erg in was in Amerika. Nee, niet dat wat je in de slaapkamer gebruikt, maar een soort technisch snufje. Laten we zeggen, het is een apparaat wat ongeveer 200 euro kostte.

0: era te duur. Ik zeg je eerlijk, toen was ik er klaar mee, man. Toen was ik er emotioneel uitgestapt. Want ik dacht van, je vraagt me iets, ik vraag nooit om iets. Maar je vraagt mij iets en dan zeg ik wat ik dus graag wil. En dan vind je dat te duur. Ja, laat mij dan de fuck met rust, man. Serieus, man. Dat is geen ride or die. Maar ja, het is al lang al uit. Jaren. Maar dat was iets wat me echt heeft geïrriteerd. Door naar mijn systeem.
1: Good morning, Nando.
0: Waar krijg je een ik van tijdens het daten?
1: Mensen die alleen maar over zichzelf praten.
0: Oh.
1: Die zichzelf zo aan het verkopen zijn, alsof ze een soort shopcatalogus zijn. Daar word ik helemaal gek van.
0: Ja.
1: Ik word dan ook heel vervelend. Dat is niet de beste versie die je dan van mij ook krijgt.
0: Oh, ja.
1: Want dan ga ik bij alles zeggen, oh ja, bij alles. Dus stel iemand zegt, ja, op werk, ja, ik ben wel heel succesvol. En oké, wat doe je dan? Ja, op werken. Ja, iedereen vindt me sowieso echt een toffe guy. Ja, en wat merk je dat dan? Ja, gewoon iedereen vindt me... Oh, dus iedereen is bevriend met je daar. Iedereen komt op je verjaardag. Iedereen is loyaal. Nou ja, ik word dan heel vervelend.
0: Ja.
1: Ik vind, als je op date bent... Tuurlijk, je gaat wat dingetjes over jezelf vertellen. Ja. En wat je allemaal aan het doen bent. Maar van die mensen die dan in zo'n verkoopraadje gaan over zichzelf... Ja, dan denk ik... Dan klopt er dus iets niet.
0: Klopt.
1: Want je kan me ook gewoon laten zien dat je zo bent. Dus waarom moet je het zo hard roepen?
0: Juist.
1: Ja, iedereen vindt mij heel grappig.
0: Juist.
1: Maak me aan het lachen dan. Tell a joke. I'm laughing. Laat me lachen dan. Ja, iedereen vindt mij zo'n aardige spreker. Doe het gewoon. Niet dat allemaal vertellen, joh. Dat vind ik zo...
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, heb ik ook een hekel.
1: Dan voel ik echt mijn lichaam helemaal in elkaar klappen.
0: Of als iemand intelligent probeert te doen.
1: Jeetje. Oh. Jeetje.
0: Met allemaal woorden dat je denkt, jezus, heb je een woordenboek doorgeslikt? What the fuck is dit, man?
1: Maar weet je wat het is? Het is eigenlijk natuurlijk gewoon onzekerheid.
0: 100%.
1: Het is gewoon onzekerheid. Dus dat iemand denkt, weet je wat, ik ga maar vertellen wat ik allemaal ben.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik altijd de meest gevaarlijke. Mensen die precies vertellen hoe ze zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan klopt er iets niet. Want je kan het me ook gewoon laten zien. Laat het me gewoon zien.
0: Show me.
1: En dan kan ik zelf denken van, jeetje, wat een lieve man is dat. Of jeetje, wat een grappige guy is dat. Maar elke dag benoemen dat je heel grappig en heel succesvol en heel leuk en heel tof bent.

0: se.
1: Ja, heerlijk man. Don en ik hebben een choreografie bedacht op dit nummer. En ik ga hem zo meteen posten. Okay,
2: nou, ik moet daar wel iets over vertellen. Want okay. Het was de bedoeling dat we een choreografie hadden. Want we wilden precies op de beat wilden we een bepaalde beweging doen. Het heeft ons 6 refreinen gekost voordat we hem ook echt op de beat hadden. We klapten heel de tijd ernaast. Ik weet niet hoe we het voor elkaar kregen. Nando heeft gewoon in de studio, dat hoor je niet op de radio, maar 6 keer dat liedje terug moeten spoelen. Zodat we op de beat kwamen. Dus omdat we zoveel moeite hebben gedaan, moet je wel even straks kijken op onze story.
1: Moet je hem liken?
2: Ja, please. Please like us. Please like us, alsjeblieft. We hebben zoveel moeite voor je. Please like us.
1: Oh, shit.
2: Oh, my goodness.
1: Oh,
2: wat geeft mensen de ik als ze niet op de maat dansen misschien?
1: Oh, dat is erg, maar als je met iemand naar de club gaat, je houdt van dansen, die persoon zit op een andere tel.
2: Zo, dat, weet je dat dat echt wel een goede ik is eigenlijk?
1: Ja.
2: Dat is wel een flinke ik. Kijk, al kan je niet helemaal heel goed dansen, maar je gaat wel met volle overtuiging, dan vind ik het eigenlijk wel schattig.
1: Dat kan
2: je
1: weer wel.
2: Dan vind ik het wel schattig. Ja. Maar stel dat iemand denkt dat hij het heel goed kan en het is niet daar.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oeh.
1: Wat geeft jou de ik? Nadia zegt, als hij onbeleefd is tegen de bediening, ben ik meteen weg. Zeg genoeg over je karakter. Dat is ook zo.
2: Ja, helemaal mee eens. Nou, Melissa die zegt, slechte hygiëne is wel echt een no-go.
1: Oh, maar uit de moffel, uit je stinkt, uit je mond ook zo? Oh ja.
2: Uit elk gapend gat is gewoon niet
1: heerlijk. Robertino, vriend van de show, good morning.
3: Good morning, good morning.
1: Wat geeft jou de ik tijdens het daten?
3: Hey, mensen die, nou niet specifiek daten, maar gewoon in het algemeen, mensen die gaan lopen gillen.
1: Gillen?
3: Weet je, als je in discussie bent met mensen, zeg maar, dat steeds harder gaan praten en harder gaan praten en harder gaan praten.
1: Oh ja. Maar jij doet Muay Thai, dus dat gaat niet vaak bij jou gebeuren.
3: Ik weet wat het mooie ervan is, ik ga steeds langzamer en langzamer en langzamer praten.
2: Oeh, maar dan gaan ze waarschijnlijk steeds harder gillen, of niet?
3: Juist.
2: Ja, dat dacht ik al.
3: Nee, maar daar heb ik echt een schurkteken aan. Je praat normaal. Weet je, je hoeft niet te gillen om je gelijk te krijgen of je standpunt te laten horen.
1: Ja, maar het is onmacht, hè? Mensen die schreeuwen is vaak onmacht. Zeg maar, je hebt geen controle over de situatie en dan ga je dus schreeuwen.
3: Ja, vaak wel, ja.
1: Ja.
3: Bijna altijd, hè. Dit is hetzelfde wat Madonna zegt, zeg maar. Zijn mensen die hoe moet ik zeggen, wat zei Donna daarnet? Zijn mensen die...
2: Dat je onzeker bent, dat je eigenlijk juist. Ja, precies. Want dat is ook met schreeuwen zo. Ik bedoel, een van mijn favoriete quotes is... Confidence is silent, insecurity is loud.
1: Dat is een goeie.
2: Ja, dat is echt zo. Dat is echt een goeie.
1: Nou,
2: we moeten zachter gaan praten, Nando. Dan lijken we zelfverzekerder.
1: Oké. We gaan nu naar Katneuf. Dit is Nari.
2: Op Vanix.
1: Bye bye.

0: Ronnie Flex en Boef, Come Again. Zometeen Jo Silvio featuring Young Felix met Toxic. Vandaag hebben we het over de ik die je kan krijgen in een datingsituatie. Ja, dat zegt te veel flexen met geld, auto en een horloge. Ik hoor ook dat het ook een afknapper is voor heel veel vrouwen. Maar er zijn ook vrouwen die het heel aantrekkelijk en tof vinden als een man gewoon, ja, financieel goed gespekt is.
1: Ik vind dat ook aantrekkelijk, maar Yara zegt natuurlijk wel een groot verschil. Die zegt te veel flexen ermee.
0: Ja, ja.
1: En dat zou mij ook de ik geven.
0: Ja, gedraag je.
1: Want dat je geld hebt en daardoor mooie spullen koopt, tuurlijk, good for you. Moet je ook doen, want je hebt er hard voor gewerkt. Ja. Dus dat kan ik alleen maar respecteren. Maar bijvoorbeeld bij Love is Blind, de eerste aflevering, dus hier kunnen we vrijheid over praten.
0: Zeker,
1: dit hebben mensen,
0: die,
1: wel,
0: die,
1: dit hebben mensen wel gezien.
0: Ja.
1: In de eerste aflevering al, ook al zit er een schot tussen en kan de ene persoon dus de andere niet zien, vond een van de kandidaten vond het wel nodig om te zeggen, ja trouwens, ik draag nu een vintage Rolex horloge. Ja, dan denk ik, gast, kom op, moet je dit zo nodig zeggen?
0: Ja.
1: Er was geen aanleiding om dit te zeggen. Je had ook gewoon kunnen zeggen van, ja, ik verdien wel leuke centjes waarmee ik mooie dingen voor mezelf kan kopen. Ik zeg maar wat.
0: Zeker. Maar op een gegeven moment wordt die persoon omringd met iemand die op energie in opladen zit. Dus ja, is ook niet goed gekomen.
1: Jaden in de NPO Luister app, die zegt bijvoorbeeld, als ze de hele tijd haar ex erbij haalt en maar over hem blijft praten.
0: Ja, maar dan moet ze gewoon bij hem blijven. Als een vrouw over haar ex blijft praten, dan moet je bij hem blijven. Dan geef ik je de telefoon, zeg ik hallo, bel hem nu op en zeg, je komt er nu naartoe. Sterker nog, ik lever je daar af. Ik rijd daar naartoe en ik breng je daar.
1: Nee,
0: maar eerlijk, als jij met iemand aan het daten bent en je hoort constant dat die persoon over zijn of haar ex aan het praten is, dan betekent dat dat het hoofdstuk nog niet gesloten is. Dus als jij steeds praat over je ex, dan rijd ik jou precies naar je ex. Zeg ik, alsjeblieft, ga weer terug met elkaar. Zij wil jou, zij wil met jou zijn. Eerlijk, dat is toch ruizen in je oren?
1: Ja, vind ik ook gek.
2: Mijn ex, dit, mijn ex.
1: Kijk, dat je het over je exen hebt om gewoon een beetje te reflecteren of zo, maar.
0: Nee, maar ik hoef niet te reflecteren.
1: Nee, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk.
0: Ik hoef niks te horen van jouw ex.
1: Ja, maar dan doe je net alsof, dan ben je gewoon delusional. Want die ex is er geweest.
0: Ik ben zo, ja, hij is geweest. Zeg maar, nu is het mijn turn. Zijn we
1: door? Ik ga stuk. Ik vind het juist leuk om soms een beetje te praten over exen.
0: Oh.
1: Ik wil dat wel horen van mijn partner. Van, oké, wat ging daar mis? Waarom was het niet goed? Jawel.
0: Ik wil nooit iets horen van de ex. Want de ex is ex, exed out. Dus die zit er niet meer in. Dus in mijn brein denk ik, als we over hem gaan praten, geven we hem energie om weer onbewust energetisch in onze relatie te komen. Dat is hij niet waard.
1: Het is toch heerlijk om te praten over iets wat nooit meer terug gaat komen. Dan voel je nog meer de persoon aan mede.
0: Wat het mooie is? Zwijgen.

0: jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonics te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

0: Phonics.nl/Radio Academy.
1: Hey, zometeen Iron Star met Tornado. Pompen er wel uit je speakers. Ja man, even kijken wat crackerlaken. Nou, ik kan sowieso zeggen, het weer is bewolkt. Ook nog regen. 14 tot 18 graden. Ik heb het niet bedacht. Felicia. Met het nieuws van NOS 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke partij SGP was het bestuur van de Tweede Kamer eerst van plan om de vlag dan maar niet te hijsen. Maar dat besluit is dus nu door de Kamer teruggedraaid. In de stemming waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur, zegt het OM van Aruba. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een kennis in de auto toen hun wagen door nog onbekende reden over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij degene was die reed, maar uit videobeelden blijkt nu volgens justitie dat ze wel achter het stuur zat. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door De Bondgenoten, de realityserie op SBS6. Andere genomineerden waren Kassa en De Woeste Grond. De televisiering voor beste presentator ging naar Jan Versteeg. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. En het BNN-VARA-programma Even Tot Hier won de televisiering voor Impact, de prijs voor het tv-programma met de meeste maatschappelijke invloed. En het populairste kinderprogramma ging naar Paardenpraat TV. En die waren best wel blij met de prijs.
3: Bedankt, het hele

0: Ja, de TV. Er was ook nog een televisiering voor beste online videoserie. En die ging naar Andy in de auto.
1: Andy!
2: Fernando!
1: Iron Star, Tornado, let's get it. Good vibes only.
2: Euro

0: Brown eyes, rain dance. Ja, ze betekent een rain dance vandaag gaan doen, want het is freaking regenachtig.
1: Kunnen we niet ons goede voornemen doen dat we tijdens Miguel Cadel gaan lopen. Dat
0: we gaan gewoon lopen tot het gebouw alsof we hier gewoon werken als conciërge.
1: Oké, ook goed.
0: We lopen gewoon tot het gebouw heen en weer. En dan ook gaan goed. We gewoon. Ja, toch?
1: Ja, kan ik mee leven. Vind ik
0: ja, toch?
1: Ja.
0: Het is door gamen, dus het komt helemaal goed.
1: Alles voor de steps.
0: Alles voor de steps. We step in. Step right up. Nou ja. Misschien volg je het, of kun je er niet omheen. Is geen spoiler alert, misschien wel.
1: Jawel, dus als wel, je jawel.
0: Oké, nou, spoiler NL. Nou, mocht je Love is Blind zeg maar volgen en geen spoiler alert willen, zet je radio dan even uit. Maar we gaan even praten.
1: Kom over 2 minuten terug, ja?
0: Over 2 minuten kom je even terug. Oké? Top. Oké, niet boos worden. Jaslyn.
1: Vertel, wat wil je erover kwijt, Ando?
0: Ja, Jaslyn, hele mooie verschijning. Toffe energie.
1: Leuke meid.
0: Maar wat ik dus bij haar voel en zie, is dat zij nog best wel in de knoop zit emotioneel.
1: Oh, waar zie je dat
0: dan? Nee, wat mij dat dus opvalt is, kijk, het is logisch. Ze is 6 jaar single geweest. Dus ze heeft zichzelf echt op een bepaalde manier ontwikkeld, waardoor ze eigenlijk self-contained kan werken. Dus dat ze met zichzelf bezig is. En dan merk ik gewoon, op het moment dat zij met Ludo zit, dat ze moeite heeft met communiceren. Dat ze heel erg vanuit de ik-vorm aan het communiceren is. En gewoon eigenlijk doet wat ze zelf wil en haar eigen pad bewandelt. En je merkt gewoon dat dat komt voort uit dat, denk ik. Dat voel ik heel erg. Terwijl ik denk van, het is een hele lieve meid die eigenlijk, zeg maar, misschien nog een beetje vast zit emotioneel. En dat als ze wat meer los zou laten, dan zou ze juist een veel betere kant van zichzelf kunnen laten zien. Want ik denk niet dat we haar lieve kant hebben gezien. We zien vooral iemand die heel moeilijk is en niet wil communiceren. Er wordt een bad voor je gevuld en je zegt nee. En snap je, je wil niet communiceren, je moet opladen. De hele tijd opladen. Ja, ik denk bijna, het is een Tesla. Maar, Nee, maar ik bedoel het echt niet slecht. Hè? Want nogmaals, ik begon het heel erg. Het is een toffe meid. Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik zie dat het een toffe meid is. Maar ik merk wel dat daar zit mensen in. Hoe zie jij dit? Wat voel jij?
1: Nou,
0: want
1: kijk,
0: ik praat zo.
1: Nee, kijk,
0: wat voel jij?
1: Kijk, ik vind ergens, wat ik er moeilijk aan vind, is dat zij geeft wel haar grens aan. Want ze zegt inderdaad, ik moet opladen. Dan kan het heel intens voelen als iemand continu dan wel meer van jou wil.
0: Maar ze laat de hele tijd op, hè? Dus ik snap
1: ja,
0: dat je...
1: Ja, maar sommige mensen hebben dat misschien nodig. Sommige mensen moeten iets meer opladen dan een ander. Dus als jij al gezegd hebt, hey, ik moet 's ochtends moet ik even opladen en 's avonds. En iemand wil dan allemaal dingen met jou gaan doen. Dan kan ik me voorstellen dat je bij jezelf denkt, hey, maar ik heb toch al aangegeven dat ik die ruimte voor mezelf nodig heb. Of kijk jij daar anders naar?
0: Zeker. Kijk, je moet zeker je grenzen aangeven. Don't get me wrong. Maar ik heb bij haar het gevoel dat ze heel erg Kijk, nogmaals, ze heeft een hele grote kinderwens.
1: Ja.
0: Haar kinderwens is groter dan haar partnerwens.
1: Ja.
0: Dus zij heeft een partner eigenlijk in haar hoofd emotioneel al uitgesloten. Die zitten niet, daar is ze niet mee bezig.
1: Ja, zij ook, anders was ik wel naar een donor gegaan.
0: Ja, daar was ze al van plan om mee te gaan, maar ze gaf het een laatste hoop. Maar als jij 6 jaar lang geprogrammeerd bent om op een bepaalde manier te denken en te leven, wat ook logisch is, als je gewoon voor jezelf zorgt en je doet al die dingen, dan is het moeilijk om iemand emotioneel toe te laten. Ook al wil je het mentaal, maar emotioneel kan je iemand alsnog afstoten. En ik snap dat je moet opladen en dat soort dingen. Maar sommige van onze karakters kunnen botsen met andere mensen omdat ze niet alignen. Dus of ze moet iemand vinden die ook op energie is en die met dat soort dingen bezig is, waardoor het makkelijker alignt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Ludo heeft wel zijn best gedaan. Hoe kijk jij naar Ludo?
1: Vond ik ook. Nee, dat vond ik ook echt. Want ik zie best wel veel mensen online die zeggen van, ja, ik vind Ludo vind ik echt, woorden die ik niet kan noemen. Voor het geval dat je nu met kinderen aan het luisteren bent.
0: Ja.
1: Maar ik vond Ludo eigenlijk heel chill en geduldig.
0: Ja, hij had heel veel geduld met haar.
1: Ja, ik vond dat hij heel veel vragen stelde.
0: Ja.
1: En ik vond dat hij heel... Dus ik vond hem eigenlijk wel gewoon een toffe guy.
0: Maar was je het eens met hoe zij dan op hem reageerde, dat hij heel veel geduld gaf en dat ze alsnog...
1: Ja, ik denk dat zij het niet oppikt als geduldig, omdat zij dus al overstimulated is. Dus zij pikt dat niet eens meer op als geduldig.
0: Ja, ja.
1: En daarmee keur ik dat niet goed, hè. Want ik vond wel dat hij een zachtere benadering...
0: Hij deed, ja, 100%.
1: Snap je? Omdat ik hem dus juist heel geduldig vond.
0: Ja.
1: Daarin merk je inderdaad dat eigenlijk die energielevels gewoon niet gelijk liggen.
0: Juist. En dat is... Ik denk dat dat de key is. Zeg maar, mensen zijn op zoek naar liefde. Maar moeten eigenlijk zouden we nog een programma zelf moeten ontwikkelen op dit gebied.
1: Ja.
0: Want ik denk namelijk dat alles heeft te maken met... Maar wat wil jij echt? Dus los van wat je zegt... Ik wil iemand met een baan, ik wil het iemand... Dat is allemaal leuk en aardig, dat is allemaal vanzelfsprekend. Maar hoe connect het zeg maar op energy level?
1: Ja.
0: Snap ik bedoel? Waar kan jij mee?
1: Ja.
0: Snap je? Waar kan jij echt mee? Los van het feit dat ik aardig voor je ben. Maar kan jij met iemand die gewoon de hele tijd met jou wil zijn?
1: Of juist iemand die juist heel veel de eigen space nodig heeft.
0: Juist.

0: Hey! Yes, yes, yes, yes. Je hoort het al, heel veel nieuwe releases van Sean Paul, Dr. Jaro. Ja, Heady One, Yuka, Naza, Jules. Heel verschillende tunes, gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System, Point Your Head. Check het volgend en dan zit je helemaal goed. Let's get it, come on.
1: Het is your boy, Dylan Wally. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
2: It's the remix.

0: leuk, maar Felicia, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Heb je nog vuurwerk in huis? Nou, dan is dit de laatste dag dat je het anoniem en zonder boete in kunt leveren. Dat en ander nieuws hoor je zo

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hiphop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je ticket via doopdevoorstelling.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach?
9: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: interpolis.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: poppen en wel uit je speakers. En die kan vandaag een mok winnen. De Morning Show mok. Wat moet je ervoor doen? Niet mokken. Gewoon meedoen met Vijf van Fernando. Wees scherp, wees alert. Maar geef antwoord op de kwalificatievraag. Wie is de partner van Beyoncé? Ja, die guy die onlangs ook een documentaire heeft gedropt op HBO. Wie is de partner van Beyoncé? Nou, Felicia weet het sowieso, maar ze weet ook wat we met het nieuws krijgen. Wat heb je voor ons?
1: Zeker. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een ter dood veroordeelde man live gaan uitzenden. De man die als psychiater werkte voor het Amerikaanse leger schoot in 2009 13 mensen dood op een legerbasis. Eerder werd al bekend dat hij gedood zou worden door een vuurpeloton. Dat is een groep mensen die tegelijkertijd op de veroordeelde gaan schieten. Maar nu is er dus ook het plan om dat te gaan livestreamen. Ongekend, zegt deze Amerikaanse journalist.
2: Obviously, this would be an extraordinary event. An execution viewable by the general public is virtually unheard of. Now, if it happens, Pentagon said it would be the first execution by firing squad by the army since World War II.
1: De executie van de man staat gepland op 3 december. Veel Amsterdammers hebben gisteravond urenlang in de rook en stank gezeten. In de parkeergarage onder het Olympisch Stadion was brand ontstaan en die was moeilijk te blussen. Pas aan het begin van de nacht was het vuur onder controle. Er zijn geen auto's in vlammen opgegaan. De brand was in de kruipruimte van de garage. Auto's kunnen wel rookschade hebben. Een deelnemer van de marathon in Rotterdam blijkt een enorm stuk hebben afgesneden. Dat heeft een Braziliaanse man die uitslagen analyseert ontdekt. De hardloper deed over de eerste 30 kilometer meer dan 3 uur. Maar de 10 kilometer daarna liep hij ineens in 12 minuten. Dat kan niet en dus moet de hardloper een heel stuk hebben overgeslagen. Normaal wordt iemand dan uit de officiële uitslag gehaald, maar de organisatie had deze over het hoofd gezien. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Afgelopen oud en nieuw was de laatste keer dat vuurwerk afgestoken mocht worden. En als je dan toch nog wat had liggen, kon je de afgelopen tijd zonder boete dat inleveren op speciale punten. Deze mensen deden dat.
3: Ik voel nog wat oud vuurwerk in de berging. En ik denk dat het een mooi moment is om het in te leveren.
4: Bij ons in de buurt heb ik even verzameld. En dan dacht ik van weg die rommel.
1: Ja, als jij ook nog vuurwerk thuis hebt, is vandaag dus de laatste dag dat je er vanaf kunt. Er zijn tot nu toe duizenden kilo's al ingeleverd.
0: Ik heb een paar sterretjes, maar stel niet.
1: Nou, die mag je houden. Ja. Dan nog het weer. Veel regen en aan de kust kan het flink waaien. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Fernando. Good vibes, all the baby. Zometeen spelen.

0: keep it high to keep it banging, baby.
1: Nando, ik moet even iets eruit laten. Okay. Ik moet even ranten over iets.
0: Okay.
1: En ik weet dat er weer mensen gaan zijn die zeggen... Wat overdrijf je? Het is maar social media. Maar als jij je creatieve vrienden niet support op social media... vind ik je geen vriend.
0: Ja.
1: Sorry, ik weet dat het maar een like is. Ik weet dat het misschien maar een repost is. Maar als je toch ziet dat iemand hard timmert aan de weg... waarom is het zo moeilijk om die tik-tik, die double tap zo even eruit te gooien?
0: Mensen vinden dat like-knopje heel moeilijk om in te drukken.
1: Het is lastig hoor, ze weten hem niet te vinden met hun vinger.
0: Nee, die vingers die klikken daar niet op. Die klikken eerder op, zeg maar... Haatberichten, want die gaan heel hard. Dus zeg maar negatieve berichten, die gaan zo hard dat zelfs wanneer je ze ziet en ook al vind je het heftig, druk je toch like omdat het iets met je doet. Maar een positief bericht om iemand te supporten, ja, dat is zeldzaam. En ook de reacties zijn ook minder. Ik merk gewoon van, simpel voorbeeld, ik heb gisteren een post gepost over een goed doel waar ik me zeg maar bij heb aangesloten voor armoedefonds. Super tof, zeg maar, goed doel. En dan merk ik gewoon dat, dat de reacties op zo'n post... Nou, die komen niet eens in de buurt als ik zeg maar een post doe over iets wat me is opgevallen... of als ik aan het ranten ben over jaloezie of ik heb het over een andere topic. Dan merk ik gewoon dat die krijgt bij wijze van spreken een paar duizend likes... en deze krijgen maar 100 likes, terwijl ik het nu heb over... verzorgingsarmoede en dat het... Ja, vind ik belangrijk dat we ons daarbij... Niemand, gewoon misschien... een paar likes dat je denkt... Wauw, heftig man. En dan weet ik gewoon als ik straks weer iets post over iets wat...
1: Als je weer boos bent.
0: Als ik weer boos ben, ja, dan ga ik denken van... Ja, jammer. En wat ik zeg ook... Maar ik let ook... Zo vervelend ga ik gewoon zeggen. Ik ben iemand, ik let ook op de type mensen die posten. Hè. Dus sommige mensen zeggen, I got your back.
1: Ja. Yeah.
0: Ik kijk gewoon echt naar of zij überhaupt... Ga ik statistisch kijken of ze...
1: Nou ja, ik snap dat dus wel. Want kijk, ik werk best wel veel met upcoming artists. Dan geef ik ze les, geef ik ze workshops. Die zijn, wat ik al zeg, hard aan de weg aan het timmeren. En dan heb ik gesprekken met ze. En dan merk ik gewoon dat hun directe omgeving hun gewoon niet support.
0: Ja.
1: En ik vind, nee, maar ik vind dat echt... Man. Ik vind dat zo heftig. Want zoals ik al zeg, kijk... Jij denkt misschien bij jezelf, het is maar die... Het is maar die double tap. Je denkt, oh, het is maar een like, het maakt geen verschil. Maar het kan er wel voor zorgen dat iemand anders die video ook weer ziet. Het kan er wel voor zorgen dat als iemand bijvoorbeeld muziek maakt... dat een andere persoon dat liedje ook weer ergens tegenkomt. Wat nou als iemand content creator wil worden? Ik zeg maar wat.
0: Ja, ja.
1: Hoe moeilijk is het nou om net even die comment te posten? Ik weet niet waarom mensen dat zo lastig vinden. Ik vind je dan niet een echte vriend. Kijk, je hoeft echt niet bij elke... fart en bij elke poep, bij elke scheet hoef je alles te lijken. Tuurlijk niet. Maar als je toch ziet dat iemand met iets heel belangrijks bezig is en die wil die bekendheid genereren, bijvoorbeeld met muziek of wat dan ook. Waarom is die like zo moeilijk? Ik snap het niet.
0: En nog erger dan die like, gewoon delen op je story. Dat kost je helemaal niks, hè?
1: Nou, dat is bij mensen wel helemaal onmogelijk.
0: Delen op je story, als iemand met iets tofs bezig bent. Gewoon delen, dat kost je helemaal niks. Dat kan je gewoon doen. Zo kan je ook supporten, mocht je niet financieel iets willen helpen of een andere manier. Delen op je story.
1: Het is sowieso gratis.
0: Ja.
1: Het is sowieso gratis. En ja, wat ik al zeg, het lijkt misschien alsof zo'n like niks doet. Maar het kan er wel voor zorgen dat die olievlek, bij wijze van spreken, dat die groter verspreid wordt. Dus ja, ik zeg al, misschien is het weer overdreven in de NPO Luister app dat iemand weer zegt, het is maar een like. Maar ik vind het geen echte vriendschap, man.
0: Precies. Moet je

0: gaan weer los.
1: Het is zover, Champions League vandaag.
0: Zo.
1: Ja, Champion Edition.
0: Ze kunnen mokken winnen, man, maar ze moeten wel strijden, man. Want wie was de winnaar gisteren?
1: Devin.
0: Oeh, ja, hij was goed, hoor.
1: Hij was zeker goed.
0: Oh.
1: Maar ja, dat betekent niet dat er nog stiekeme strijders in die NPO-luister-app verstopt zitten.
0: 100%. Als jij het durft op te nemen tegen Devin, ik zou zeggen, beantwoord de volgende vraag. Wie is de partner van Beyoncé?
1: Dat weet je wel.
0: Dat moet je gewoon weten, man. Oh, hij heeft zelfs gevochten met haar zusje in de lift.

0: die mokken gewoon meedoen. Donna, wie hebben we vandaag aan de lijn?
1: We hebben Devin, die heeft al meerdere malen gewonnen deze week. Maar Jeroen, die zegt, wat hij kan, kan ik beter.
0: Zo, Jeroen, Devin.
2: Yes.
0: Hey.
2: Yes.
0: Wie is de partner van Beyoncé, Jeroen?
2: Daisy.
0: Ja,
1: hey.
0: Jay-Z, lekker. Devin, we gaan met jou beginnen. Ben je ready?
1: Oeh, ik ben benieuwd.
2: Ik ben zeker ready.
0: 3, 2, 1, go!
2: Oké, de letters van het?
0: Alfabet.
2: Oké. Okay. Een station bij, de, bij Ajax. Treinstation.
0: Belmer Arena.
2: Yes. Als je naar de winkel gaat, dan ga je...
0: Shoppen. Winkelen.
2: Nee, Albert Heijn of zo.
0: Albert Heijn, Dirk van den Broek, Jumbo.
2: Nee, gewoon, dan ga je, wat ga je doen als je naar de Albert Heijn
0: shoppen,
2: gaat?
0: Winkelen, kopen.
1: Nee!
0: Wat? Ja.
1: Boodschappen. Die deed pijn, die deed pijn.
0: Ah.
1: Ja, die deed echt pijn. Dat waren er twee goed. Oh, gaat het genoeg zijn? Ja, gaat het genoeg zijn? Het kan zomaar, het kan zomaar.
0: Oh. Jeroen!
2: Ja?
0: Ben je ready?
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Go!
2: Het is een stad in Nederland, bekend van OO. Barbie woont daar.
0: Den Haag?
2: Ja. Daar doe je boodschappen. Albert Heijn niet, Jumbo niet, Aldi niet, maar...
0: Dirk van den Broek?
2: Ja.
0: Dus dat
2: gebruik je om je ogen te beschermen in het water, te zwemmen.
0: Dat is een zwembril.
1: Een duikbril.
0: Een duikbril. Maar ze duiken er gewoon allebei de diepte in. Dus.
1: Een duikbril. Dat betekent dat ze gelijk staan. Dus we gaan naar de benaderingsvraag. Spannend. Drumrolls, please. Hoeveel maandelijkse luisteraars heeft Jay Koppig op Spotify, was de vraag. Devin zei daarop 500.000. Jeroen zei daarop 950.000. Ik kan je in ieder geval vertellen dat iemand heel dichtbij zit. Het antwoord is namelijk 584.000. Dus Devin heeft gewonnen.
2: Oh, lekker zeg.

0: als je heet water erin stopt, dan gaat er iets heel leuks gebeuren. Dus laat je lekker verrassen. Genieten van Jeroen. Helaas, pindakaas. Maar de volgende keer doe je gewoon weer lekker mee. Vanaf maandag weer een gloednieuwe aflevering van Vijf van Anders. Wees scherp, wees alert. Dus fijn weekend in ieder geval.
1: Gefeliciteerd, Devin. New music. New music. New.

0: and your Silvio. Voordat we gaan sippen aan de exotische sangria, laten we even kijken naar het weer of het toepasselijk is bij het weer. Nee, dat niet, want het is de hele dag bewolkt, heel veel regen. Ah. En de temperatuur schommelt tussen de 14 en 18 graden. Dat is wel Nederland. Nou, gelukkig hebben we Felicia met het nieuws. Die kan het in ieder geval inkleuren met misschien wel... Nou, good vibes is een groot woord met het nieuws van tegenwoordig. Ja. Maar...
1: Maar in ieder geval haar, laatste, haar aanwezigheid.
0: Ja, aanwezigheid.
1: Haar aanwezigheid is
0: wel
1: sunshine voor ons. Dat is zo.
2: De Franse minister van Onderwijs heeft als reactie op de aanhoudende protesten in Frankrijk een noodplan aangekondigd. Op korte termijn wil hij meer dan 3000 extra leerkrachten inzetten. Daarbij wordt er ook geld vrijgemaakt om tijdelijk personeel in te huren. Franse media en de lerarenvakbond reageren kritisch op het plan. Volgens de vakbond is het geen houdbare oplossing voor de problemen. En na een urenlang debat van de gemeenteraad van Terneuzen gisteravond is er ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen. En dat was voor de burgemeester van toen reden om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel zo aangepast dat er vooral gezinnen zullen worden opgevangen. En toen ging een meerderheid wel akkoord met de komst van het asielzoekerscentrum. En na 8 maanden zweven in het internationale ruimtestation zijn 4 astronauten teruggekeerd naar de aarde. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de grote oceaan voor de kust van Los Angeles. En dat klonk zo.
3: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
4: Happy splashdown. On behalf of SpaceX, welcome home crew 12.
5: Thank you, Mary. Thank you, SpaceX. Thank you, NASA, ESA, Roscosmos en all of our partners. We are so excited to be back on planet Earth.
2: Ja, ze waren blij om weer terug te zijn. Het gaat om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is trouwens de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte is geweest.
0: Fernando. Good vibes only, baby. Bokken achter je Silvio. Extra.

0: Moti Sangria Fresh Aerobi en Lassa. Zometeen krijgen we Tropical Vibes van Ier Saiz. Even iets anders. Voetballen, hardlopen, yoga, sporten is eigenlijk voor de meeste van ons een doodnormale zaak in de wereld. Maar dat is lang niet voor iedereen het geval.
1: In Lesbos, Griekenland bijvoorbeeld, zijn er vluchtelingenkampen waar mensen komen en soms jaren moeten wachten voordat ze verder kunnen. En om de tijd nou ja, wat sneller te laten gaan, kunnen ze dus sporten. Alleen hebben ze daar niet altijd de middelen voor. Nou, Milan die gaat vanaf november 6 weken daar naartoe om sportlessen te geven aan deze vluchtelingen, samen met zijn vriendin.
0: Milan!
2: Good morning!
0: Good morning, good morning. Jullie gaan vertrekken vanaf 1 november 6 weken naar Lesbos voor vrijwilligerswerk. Waarom besloten jullie om dit te gaan doen?
2: Nou, eigenlijk wilden we dit helemaal niet doen. Wij hebben voor het eerst in ons leven lange tijd vrij en wilden we gewoon samen op vakantie gaan. Maar we keken op een gegeven moment gewoon best wel vaak het nieuws, misschien wel iets te vaak op een gegeven moment. En ja, toen besloten we ergens tussen het boeken en de tickets dachten we van ja, misschien is het maar beter om naar Lesbos te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen.
1: En even over dat vrijwilligerswerk, want we hebben het over sporten, over middelen die daarvoor nodig zijn. Maar wat gaan jullie precies doen voor vrijwilligerswerk?
2: We gaan eigenlijk, 's ochtends doen we elke dag morning runs. Dus dan gaan we gewoon samen met mensen die daar vastzitten, gaan we een beetje door de heuvels gaan we hardlopen. En verder gaat mijn vriendin gaat yogalessen geven. En ik zelf zal voetballessen gaan verzorgen. Dat vind ik erg leuk.
1: Nice. Heel leuk.
0: Nice. Maar als ik het goed begrijp, tijdens de voorbereiding kwamen jullie eigenlijk min of meer erachter dat er zelfs een tekort is aan bijvoorbeeld voetbalschoenen. Wat is daar precies nodig, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, inderdaad. Ik heb 2 weken geleden belde ik met deze organisatie waar ik vrijwilligerswerk ga doen. En ik vroeg wat is inderdaad nodig. En dat zijn voornamelijk dus voetbalschoenen, sportschoenen, eigenlijk alle maten, die zijn daar nodig. Omdat er zijn wel veldjes, kunstgrasveldjes, maar ja, als je daar gewoon zonder schoenen op loopt, dan krijg je ongelooflijke grote blaren. Dus ja, vandaar dat ik een inzamelingsactie ben gestart om zoveel mogelijk sportschoenen en voetbalschoenen op te halen.
0: Nice.
1: Zeker nice. Waar kunnen mensen die schoenen naartoe brengen dan? Of hoe kunnen ze het inzamelen?
2: Ja, ik heb eigenlijk 2 locaties in de regio Amsterdam en Rotterdam gevonden. De regio Amsterdam is Footy Sloterdijk Amsterdam-West. En de regio Rotterdam is voetbalclub VV Pelikaan. En voor de rest kan je hem op Instagram kan je hem contacten. Dat is Milan Konig 1. K-O-N-I-G 1.
1: Milan Konig 1. Oké, dus daar kunnen mensen alvast naartoe gaan als ze aan het luisteren zijn. Maar je bent ook van plan om reportages te maken. Waarom is dat juist nu ook extra belangrijk, vind jij?
2: Nou, het is denk ik nu 10 jaar geleden dat Lesbos werd. Dat kwam door een EU-Turkije deal. Eigenlijk veranderde die hele deal Lesbos in het Lesbos wat we nu kennen. Dus de mensen waren nu stil komen te staan. En ik wil eigenlijk een reportage maken. Dus ik wil mensen die daar zitten, die krijgen we vaak mee in het nieuws. Of als profiteur of als zielepiet. En ik denk dat dat ja, een onterecht beeld is van wat we hier krijgen. Ik denk dat het beter is om mensen echt een gezicht te geven. Dus ik wil graag hun langere tijd volgen. Wie waren ze voor de reis? Wat zijn hun dromen? Wat zijn de dingen die ze graag willen vasthouden? Dus ik denk dat het nodig is in de tijd waarin het debat rondom hen vooral over hen gaat en niet echt met hen. Dat is helemaal aan het verharden. En ik denk dat het op deze manier misschien iets empathischer kan.
0: Mooi. Nou, mooi dat je hiervoor inzet, Milan. Je weet het, op Good Vibes Friday zijn we altijd op zoek naar mensen die andere mensen helpen en supporten. En die geven een podium en het podium is voor jou. Dus mensen die willen supporten, geef je voetbalschoenen sowieso een tweede helft. Contact Milan via social media. Milan Konig 1 aan elkaar met een 1 erachter. Dus Milan en een K-O-N-I-G en een 1. Of je kan gewoon alle schoenen sturen naar Footy Sloterdijk in Amsterdam West. VV Pelikaan in de regio Rotterdam. Dankjewel. En succes met het allemaal, man. En je bent een voorbeeld voor velen. Het feit dat je dit doet en anderen wil helpen, dat vinden we belangrijk. En dat gaan we gewoon de komende tijd pushen. Dus als je ook aan het luisteren bent en je kent iemand die daadwerkelijk zich ook zo inzet voor anderen, geef het gewoon door. Good Vibes Friday. Dan gaan we gewoon die persoon gewoon bellen in de show. Milan, dankjewel en succes.
1: Succes.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Fijne

Zo. Ja man, al deze tunes en vele andere tunes vind je in die playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify, go check it out. Als je nu wakker bent en denk je met jezelf, ja die heupen zitten een beetje stijf en je wil ze loskrijgen, daar heb ik iets voor. Hola.

0: Odido is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans een echte

0: funnix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: fbto.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ.
3: Ik ga je echt uit die kinderen halen.
2: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 7:55 bij Afrotrols op Zapp.
3: Inderlijk.
1: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Friesen met de nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: De Houthis uit Jemen hebben een vliegveld in Saoedi-Arabië aangevallen. Die aanval was op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van het land. Volgens Saoedi-Arabië is 1 raket onderschept en vernietigd, maar hebben brokstukken voor schade gezorgd op de grond. Ook een kinderopvang en medische kliniek zouden zijn geraakt. Ook zou er een leeg vliegtuig in brand zijn gevlogen. Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig even niet meer naar Riyadh. En het is vandaag Paarse Vrijdag en niet eerder deden daar zoveel scholen aan mee. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen dan paarse kleding om te laten zien dat ze de LHBTI-gemeenschap steunen. Ook deze school in Franeker doet mee.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Waarschijnlijk doen er dit jaar meer scholen mee, omdat uit onderzoek blijkt dat homo-acceptatie onder jongeren is afgenomen. En de gouden televisiering is gewonnen door De Bondgenoten. Die SBS6 reality-spelserie won van Kassa en Woeste Grond. Presentator Jan Versteeg had in zijn speech vooral aandacht voor de deelnemers aan het programma.
3: Ik moet 1 groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's waar je niet voor kunt verstoppen. Waar niks van overblijft behalve jezelf. Die 169 mensen die tot nu toe in de loods hebben gezeten. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
1: Ja, voor Jan Versteeg was het een dubbel mooie avond, want hij won ook al de prijs voor beste presentator. Het weer, echt herfst is het, grijs, regenachtig, met aan de kust flink wat wind. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Fernando. Zij net al, hij is al in de beeld in Brein.

0: Yes, Phonics. Goedemorgen.
1: This is Phonics.
2: In de morning show.
3: Lekker strekken uit.
2: Kom op.
3: Van links naar rechts. Van achter naar voren.
2: Hey, hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. Hoofd, schouders, knie en teen. Let's go. Is de morning show, mis.
3: Good vibes.
2: Lekker wakker worden.
3: Hey.
2: Ik ben Harry, ik ben Bangen, baby. Al 10 jaar in de game, Brian MGE. Je weet toch, he represented. Die man heeft een nieuwe tune gedropt. Die gaan we zo aan je laten horen. Maar voordat we beginnen met die tune, hebben wij ook een tune.

0: Gefeliciteerd.
1: Weet toch, ik had het autotune kunnen gebruiken op mijn stem, weet toch? Maar
0: die ad-libs maakt het ook.
1: Die ad-libs, weet toch?
0: To you.
1: Ja, weet toch, to you, in de building. Ja, man.
0: Gefeliciteerd, man.
1: Gefeliciteerd, man. Hoe heb je het, ben je het al mentaal aan het vieren of niet?
2: Niet eens. Ik vier het nu als eerst met jullie, dus dan had je al iets voor.
1: Oké, nou welkom, yeah. Welkom. De taart moet nog ergens komen, maar goed. Maar je bent 30 geworden. Hoe ga je het vieren vandaag?
2: Goeie vraag. Ik denk gewoon met familie.
1: Oké.
2: Ja.
0: Zie je, dat is die 30 lifestyle, hè?
2: Ja, man.
0: Gewoon met familie, gewoon rust.
1: Ja. Maar vraag je nog cadeautjes? Kijk je nog uit naar cadeautjes? Bepaalde?
2: Niets meer, man. Ik kijk niets meer uit naar verjaardagen of zo. Maar het is wel fijn om, wel die erkenning te krijgen van je bent jarige.
1: Ja.
2: En het klinkt echt raar van me om te zeggen dat ik 30 ben nu. Dus het klinkt oud of zo.
1: Ja.
0: Het klinkt oud of zo.
1: Op een gegeven moment vergeet je het leeftijd hoor.
0: Ja, precies. Leeftijd hebben we het hier niet over. Ja. Maar eigenlijk is het misschien ook wel een mooie dag om vooruit te blikken. Sowieso omdat je jarig bent. Maar je tune heet natuurlijk Hier moet je zijn.
2: Yes.
0: Dus waar wil jij zijn over, laten we 5 jaar zeggen. Waar wil jij dan zijn?
2: 5 jaar. Ik wil sowieso vader. Dan ben ik, heb ik sowieso een gezin.
0: Mooi.
2: En ben ik vader sowieso.
0: Gewoon vader. Ja. Dat is
1: okay.
0: Ja.
1: En ben je al in het proces? Of,
2: Nee, dat nog niet.
1: Oké. Okay. Dus is een oproep naar de vrouw die luisteren van, luister.
2: Ik heb al iemand. Ik heb al.
1: Maar je gaat nog. Oké.
0: Soms is er maar 1 avond voor nodig, Nando. Dus hij heeft niet jaren nodig.
1: Nee, ook nu heb ik denk het familie veel voor je. Met name je zus. Dat is heel belangrijk voor je. Wat is iets aan jullie band dat mensen van buiten dan waarschijnlijk niet zien of weten?
2: Ik kom heel goed overeen met mijn zus. Ook al werken we samen. Mijn tweemans.
1: Okay.
2: Dus ik kan alles tegen haar zeggen. Zij support me in alles. Wanneer het even niet goed mee zit, is zij er om het op te peppen. Dus ja man. Shout-out naar mijn
0: mooi
2: zus.
0: Is dat. Ah, mooi, love man. That. Mooi, zo man. Mooi, zo mooi.
2: Ja,
0: echt, dan gaan we weer gewoon van klappen.
1: Belangrijk, man.
0: Dat is zo belangrijk.
1: Hey,
0: en je tune, we zeggen het al de hele tijd natuurlijk, hier moet je zijn. Ik ga ook wel even gebruik maken van de situatie dat jij er bent, Brian. Want ik ben net begonnen met het leren van Lingala en met lessen organiseren.
2: Okay.
0: Wat is dan een woord of zinnetje dat ik echt moet weten? Want we hebben allebei Congolese roots natuurlijk. Okay. Dus je bent even mijn docent nu.
2: Yes, oké. Mbote.
0: Mbote?
2: Mbote. Sangonini.
0: Malamu.
2: Waar, kijk.
1: Mbote, Sangonini, Malamu.
2: Mbote betekent dan groet je iemand. Als je iemand groet, zeg je Mbote.
1: Mbote.
2: En dan vraag je van hoe gaat het met je Sangonini.
0: Ja.
1: Sangonini.
2: En Malamu, goed.
0: Malamu is goed.
1: Ja. Sangonini.
0: Ja. Ja, Malamu.
1: Malamu.
0: Precies. En wat is iets wat ik nog zou moeten leren?
2: Elingi.
0: Elingi?
1: Wat betekent dat?
2: Elingi nee. Betekent, hoe zeg je Elingi? Wat betekent Elingi?
0: Hij kijkt naar zijn zus.
2: Ik ken het wel, maar ik moet het goed uitleggen.
1: Dit is lekker.
2: Dit is top.
0: Oké, maar dan moet ik wel uitkijken tegen wie ik dat zeg. Want
1: dat kan verkeerd lopen.
0: dit kan heel verkeerd lopen.
2: Dat is een goede woord. Als je dat zegt, is het gewoon een heel goed woord.
0: Het is gewoon
2: woord.
0: Van alles is cool, alles gaat
2: is
0: lekker.
2: Ja.
0: Elingi. Oké, ga ik niet vergeten.
2: Elingi,
0: dankjewel,
2: yes.
0: Matondo. Ik heb dankjewel gezegd.
2: Top.
1: Je nieuwe single is ook Elingi. New music. New music. Nieuw. Op Funnies. Brian MG.

0: luisteren zeker back. We gaan 5 fragmenten laten horen. En die 5 fragmenten die corresponderen met 5 artiesten, 5 titels. En elke tune is 2 punten waard. En we hebben iemand in de beeld. Brian of Geen is vandaag jarig. We hebben net voor hem gezongen. Yes. Maar Donna, hoe goed heeft hij de vorige keer gedaan?
1: Nou, hij heeft het heel goed gedaan de vorige keer. Dus eigenlijk hoop ik wel dat hij nu echt naar die toppositie gaat. Want hij had de vorige keer 9 punten. Degene die helemaal onderaan staat, dat is Lassa met 3 punten. Dus daar moet hij sowieso bij uit de buurt blijven. Want ja, de nieuwe score gaat nu tellen. Dus er staat wel pressure op. Okay. En Kan staat al maandenlang bovenaan met 10 punten. Dus kom, je bent jarig, nieuwe tune gedropt. Je had al 9 punten. Het moet gewoon.
0: Het moet.
1: Het moet, Nando. Je hebt het niet te moeilijk gemaakt, hè? Kom op.
0: Nee, volgens mij niet.
1: Oh nee. You ready? Oh nee, ik word twijfel.
0: Okay. Nee, maar ik denk, hij gaat met deze scoren sowieso gelijk.
2: Shakira en de Burna Boy.
0: Met?
2: We got you.
0: Ja?
1: Hoe heet die?

0: Ja, ja.
1: Zendt je Eddy of zoiets?
0: Nee, ruimt op.
1: Kom, kom.
2: Ruimt op.
0: Je wordt er vrolijk van.
1: Baddies?
0: Nee.
2: Nou, daar worden we wel vrolijk van, maar het nummer heet... Nee, nou, nou, weet niet. Be happy.
1: Born ready.
2: Be happy. Nee,
1: happy. Oké, oké, oké.
0: Ah, be happy. Ja, man, kijk of je... Ik weet niet of je happy wordt voor de score.
2: Oh, ja, het is iets minder dan de vorige keer, Brian. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe moet ik dit brengen?
1: We zijn de alert.
2: Je had er 6 punten heb je gescoord.
0: Oh,
2: ja, ja, ik wil het liever ook niet hardop uitspreken, maar het is gebeurd.
0: Ja,
1: komt goed, volgende keer pak
2: je volgende keer, volgende keer, volgende keer, volgende keer, volgende keer.
0: Als je deur over try again, je weet toch, komt goed.
2: Ja, ja, die 9 die ga ik wegpoetsen en hij komt even omgedraaid. Ja,
0: we vergeten gewoon dit moment. Gewoon, vergeet het gewoon. We gaan straks de morgen minuut met je spelen, dus dan kan je gewoon een vraag stellen aan de luisteraar. Dan kan je de luisteraar wel of geen een prijs gunnen. Paarse sokken, dat ga je straks weggeven.
1: Just get it.
0: Wel, voor
2: let's
0: sokken.
2: Get it, hey.

0: laat hem het maar doen. Jeetje, Mina. Ja. Ik zat nog lekker in die vibe van die tune. Van deze brom bij de
1: weg. Lijkt me vet als Kano daar een remix van maakt.
0: Oh.
1: Ja, dat was vet. Dat is al die R&B guys in Nederland die nu, dat ze ook voor bepaalde songs remixen. Zo vet zijn. Maar die guys die nu aan zijn, die nu zingen, dat ze daar, oké.
0: Okay.
1: Ja, you never know. You never know. Kom bij me op. Hoe heet het voetbalteam uit Alkmaar? Hoe heet het voetbalteam uit Alkmaar?
0: Zo.
1: Ja, je kan scoren als je het antwoord beantwoordt, want dan ja, kwalificeer je voor de morgen minuut. Dus wees scherp. Score. Want wat win je dan als je scoort?
0: Ja, je zou het niet verwachten, maar dan win je paarse Fanny sokken.
1: Zo.
0: Yep.
1: That's some R&B shit, baby. Zometeen Henkie T en KM. Laten we het weer even bespreekbaar maken met moeder natuur. Wat zegt ze nou? 14 tot 18 graden en regen. Ja, is niet best. Maar we hebben wel verliezen. Die kregen we wel binnen. Goedemorgen, verliezen. Hoe is je daar?
2: Goedemorgen. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. En het afsteken en bezitten van consumentenvuurwerk is verboden. Als je nog wat thuis hebt liggen, kun je het vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil een executie livestreamen op het internet. Een legerpsychiater schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS worden sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zegt de minister van Defensie in de VS daarover.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: En de executie staat gepland op 3 december.
1: Maar wat zegt deze pannenkoek?
0: Zo, ja, ik hij houdt ook
1: van
0: even, wow.
1: De mentaliteit wat ze toen hadden. Wat zegt? Nee, maar snappen.
0: Wow, dit is nogal een uitspraak. Ik snap de mentaliteit.
2: Hij houdt van de mentaliteit die de Amerika had in de Tweede Wereldoorlog.
0: En wat bedoelt hij daar dan mee?
2: Nou ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan hem vragen. Maar ja, ik denk dat hij Amerika ziet als de grote winnaar van de Tweede Wereldoorlog die de Duitsers hebben verslagen. En dat hij zoiets heeft van die mentaliteit moeten we weer hebben aanpakken, die boeven.
0: Okay.
2: Maar goed, alleen hij kan dat zelf verder uitleggen.
1: Intense guy, man.
0: Nou, ik heb genoeg gehoord van
2: hem. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat scholieren hun mobieltje de hele schooldag niet meer gebruiken. Ook niet in de pauze. Maar hoe zit het dan met docenten die filmpjes maken voor social? Op TikTok en Instagram zie je namelijk steeds meer docenten actief die dansjes doen, gesprekken houden of toneelstukjes.
4: We gaan stoppen. We gaan even een TikTok maken. Go!
5: Go! Go! Go!
6: Who's next?
7: Wij zijn de TikTok-klas.
8: Natuurlijk nemen we de hele dag TikToks op.
9: Meester?
10: Ja?
9: Waarom moeten we eigenlijk naar school?
10: Om dingen te leren.
11: Maar waarom moeten we dan de persoonsvorm leren? Daar hebben we later niks aan.
12: Jullie hebben gelijk. Weet je, ik ga ermee aan de slag. En die video's, die kun je vinden op YouTube.
2: Ja, dat zijn allemaal voorbeelden en vaak ook met leerlingen in beeld. Nieuwsuur sprak hierover met deskundigen. En die vinden dat docenten op social dat geen goede zaak is. Uit het onderzoek blijkt dat docenten steeds meer bezig zijn dan met de content in plaats van het lesgeven. En als we willen dat leerlingen hun mobiel niet meer gebruiken op school, zouden docenten het goede voorbeeld moeten geven, vinden ze.

0: een very, very, very, very good boy. We hebben nog een ster in de beeld die vandaag ook jarig is. Brian M.G. heeft vandaag voor hem gezongen. Hij heeft een nieuwe single uit Hier Moet Je Zijn. En hij is ook hier, want hij gaat de morgen nu spelen. Donna, met wie gaat hij hem spelen?
1: Met Neville. Die durft het wel aan. Neville uit Lelystad. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, heb je er zin in?
2: Jazeker,
0: Oh, je bent er ready. Ik voel dat jij het heel goed gaat doen.
2: Ja, ik heb
1: de lat
2: net
1: heel
2: hoog gelegd op mezelf, dus...
0: Oké.
1: Nou, dan gaan we in spanning afwachten. Brian M.G. die gaat in ieder geval de vraag aan je stellen.
0: Dat is cool.
2: Ja, dat is helemaal prima.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
4: Hoe heet het voetbalteam uit Alkmaar?
2: Zet Alkmaar.
4: Hoe heet de zus van Salma Omari, die bekend is van BookTok?
2: Geen idee.
4: In welk land ligt de stad Malmö?
2: Malmö? Zweden.
4: Van welke serie ken je het personage Thomas Shelby?
2: Peaky Blinders.
4: In welke Nederlandse badplaats vind je een reuzenrad op een pier?
2: Scheveningen.
4: Waar staat afkorting OID voor?
2: OID?
4: Ja.
2: Nooit zo goed.
4: Wie is de eigenaresse van het Amerikaans productiebedrijf Harpo Productions?
2: Rihanna.
4: Wat is 82 plus 91?
2: 82 plus 94?
1: 91.
2: 82 plus 91
4: plus 83. Hoe heet de sportoefening waarbij je jezelf omhoog trekt?
2: Push-ups. Pull-ups.
4: Wie host... Ja.
1: Hij wrijft het ook even erin, hè? Hij blijft die knop vinden.
0: Ik heb weer moeten indrukken, of niet? Is het de Hoomba ja of een Hoomba nee? We gaan het zien. Je hebt er namelijk... Vijf goed. Dat is net te weinig.
1: Net te weinig.
0: Sorry, man.
2: Dat balen.
0: Next time, man.
2: Yes.
0: Hey, lobby man, dankjewel. 0909-369-369. Je kan het spel nu kapen. Wie wordt de kaper van de morgen nu? De piraat. Good morning.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hey, vertel.
5: Over iets dergelijks.
0: Ja! Yeah!

0: Je wint paarse sokken.
1: Yes, dankjewel, man.
0: Hey, alsjeblieft. Oprah Winfrey is van Harpo. 82 plus 91 is 173. En een zusje van Selma Omari is Marwa Omari. Dat waren de vragen van vandaag. Same time, same place. Maandag spelen we weer een moderne minuut. Brian M.G., dankjewel voor je deelname.
2: Winter love.
3: Ja, man.
0: Tof. Veel plezier vandaag. Geniet van je birthday.
2: Yes,
0: alleen maar blessings. Hier moet je zeggen, ga je vaker op van eens horen. Dus blijf scherp, wees alert. Thank you very much. Je bent altijd welkom.
2: Dankjewel.
0: Love you.
3: Till next time.

0: your city, your sound.
1: Fada, fada, fada, fada, fada, fada.

0: Hey, yeah, man. Nieuwe dingen toch? Nieuwe tunes. Ja, het is New Music Friday, dus al die nieuwe songs zijn uitgekomen. De toffe tunes heb ik gepropt en gestopt in die lijst. Nandelik Sound System op Spotify. Enjoy yourself. Je Shazam kan je even met rust laten, want je hoeft alleen die lijst te volgen. Dan zit je helemaal goed.
1: Nando Champions League.
0: Timberland, praat met ze, man.

0: Dat is maar geen grap. Please, what you got voor ons in het nieuws?
1: Ja, op het station in Oosterwijk heeft iemand 2 uur vastgezeten in de lift. Dat en meer. Hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je tickets via dopedevoorstelling.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: geregeld.
1: Deze Tata.
2: Vakker dan in voor de rij is, Juan Clear dan.
1: Heeft een missie.
3: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
3: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Noord voor vibes.
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Kaidel. Pomp het er wel uit je speaker. Sta je paraat, ben je ready voor de actualiteit en het nieuws van NOS op 3 met de one and only Felicia!
2: Goedemorgen. Morgen is het een jaar geleden dat in Gaza een staakt het vuren werd afgesproken tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn er alsnog minstens 1450 Palestijnen gedood en ruim 5100 gewond geraakt door Israëlische aanvallen. Dat zegt Artsen zonder Grenzen.
3: Als ik kijk naar het werk dat onze medische teams in de Palestijnse gebieden nog altijd doen elke dag, dan lijkt dat helemaal niet op een staakt het vuren. We hebben in het voorbije jaar hebben wij nog 67.000 verschillende traumabehandelingen moeten verrichten. We zien nog altijd regelmatig beschietingen, ook zeer dichtbij onze klinieken en ziekenhuizen. Ja, de naam staakt het vuren is niet in lijn met wat wij zien ter plaatse.
2: En nog nooit eerder deden er zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag als vandaag. Op meer dan 3000 scholen komen leerlingen en docenten vandaag in paarse kleding naar de les om aandacht te vragen voor LHBTI-acceptatie. Belangenclub COC heeft wel een idee hoe dat komt.
4: Ik denk dat het voor een heel groot deel ook te maken heeft met de afnemende acceptatie, of in ieder geval de cijfers die dat laten zien. En dat is ook iets wat scholen natuurlijk wat mee moeten. Die horen die cijfers, die denken, dit laten we niet gebeuren. We gaan ons hier hard voor maken, we gaan ons hiervoor inzetten. En een van de manieren waarop ze dat doen, is door mee te doen aan Paarse Vrijdag. En dat is dus een record aantal scholen dit jaar.
2: Paarse Vrijdag is 1 keer per jaar, bestaat sinds 2010. En een man heeft gisteravond bijna 2 uur vastgezeten in de lift op station Oosterwijk. Hij stapte rond 9:45 met zijn fiets de lift in, maar die ging niet meer open. Er werd van alles geprobeerd om hem eruit te krijgen. Een beveiligingsbedrijf kreeg de lift niet meer aan de praat. En ook de speciale liftsleutel van de brandweer deed het niet. En daarom werd de deur maar opengebroken. Geluk voor deze man, hij kon de laatste trein naar Tilburg gewoon halen. De lift is nu uitgezet, want het is al de 5e keer dat iemand vast kwam te zitten. Het weer, geen zonnetje op je bolletje vandaag. Het is grijs en regenachtig en het wordt 14 tot 18 graden.

0: phonics.nl/radioacademy.
1: Zometeen hondentranen, Kulas, Antoon en Boef. Het is de hele dag bevolkt, maar regen. Ik wilde net met Donna gaan wandelen, maar Moeder Natuur heeft ons wandelmoment afgepakt en ontnomen.
2: Ja, dat gaat onze fitte lifestyle. Dan gaan we in de gym lopen. Ja,
1: zo.
2: Dat wordt hem dan.
1: Kuddel. Felicia, die wandelt binnen met de actualiteit. Wat heb je voor ons? Kom op.
3: In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij daarop zijn wapen op hun richtte en ze dus doodschoot. Daarna verstopte de man zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De Duitse politie kwam erop af en gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Een kwart van de nieuwbouwprojecten loopt vertraging op, omdat er niet genoeg kopers zijn, dat schrijft het FD. Door de lange bouwtijd en de gestegen kosten van materiaal kiezen kopers eerder voor een huis dat al af is. En het gevolg is dan dus dat er weer minder snel huizen worden bijgebouwd. En voor het eerst wordt de regenboogvlag gehezen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Dat gebeurt zondag op Coming Out Day. Over het besluit om de vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog hoofdelijk over zou worden gestemd. Elk Kamerlid apart dus. En dus moesten de Kamerleden, die al op het einde van de dag vertrokken waren, hals over kop weer terugkomen naar Den Haag. En daar was Caroline van der Plas in ieder geval niet zo blij mee.
4: Feit is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld.
3: Uiteindelijk stemde een meerderheid van de Kamerleden wel in met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day.
1: Fernando. Rise and shine, good vibes over.

0: Maak me niet heet. Soms maken mensen je hoofd heet. Domme opmerkingen en shit.
1: Ik moet wel zeggen, als iemand een goede opmerking heeft gemaakt, is het Wilson in de NPO Luister-app. Want we hadden het er net over dat we normaal gesproken als Miguel Cadel aan het mixen is, dan gaan we even een rondje lopen buiten. Ja. Omdat we in onze fitte lifestyle zitten.
0: Ja.
1: Nu regent het buiten, dus we hadden gezegd, ja, damn, dan kan het niet, jammer. En toen zei jij, Nando, weet je wat, dan gaan we door het gebouw lopen.
0: Klopt.
1: Net zeiden we, ja, we konden niet lopen, want het is slecht weer. En Wilson zegt in de NPO Luister-app, zouden jullie niet door het pand lopen?
0: Klopt.
1: Maar Hij heeft gelijk.
0: Ja, we hebben niet gezegd hoe, we hebben mentaal wel door het pand gelopen.
1: Nee, we hebben het gewoon niet gedaan.
0: Ja, je hebt gelijk. Wilson, shout out aan jou.
1: Ja, Wilson, je hebt gelijk.
0: Je car is on bullshit.
1: Ja, sorry.
0: Ja, sorry. Spijt ons. Vanochtend spraken we met Milan op Good Vibes Friday. Zoals je misschien hebt gehoord. Elke vrijdag gaan we iemand in het zonnetje zetten die iemand anders een warm hart toedraagt. Weet je, er zijn heel veel mensen die mooie dingen doen voor andere mensen. Vrijwilligers, die zich inzetten met hart en passie. En ze worden nooit, zeg maar, echt in het zonnetje gezet. Want we zijn altijd gefocust op de andere mensen. Nu gaan we ervoor zorgen dat we elke vrijdag iemand die in je community iets moois aan het doen is, die gaan we gewoon in het zonnetje zetten. Dus als je aan het luisteren bent en je kent iemand in je community die hele toffe dingen doet en die ook een extra lintje en love verdient, laat het even doorkomen via de NPO Luisteren app. En we gaan het gewoon laten lukken. Vanochtend spraken we met Milan. Hij gaat vanaf 6 november gaat hij 6 weken naar Lesbos om sportlessen te geven. Dit doet hij voor vluchtelingen die daar normaal geen toegang tot hebben. En waarom hij dit doet, dat vertelde hij vanochtend op de Good Vibes Friday.
2: Nou, eigenlijk wilden we dit helemaal niet doen. Wij hebben voor het eerst in ons leven lange tijd vrij. En wilden we gewoon samen op vakantie gaan. Maar we keken op een gegeven moment gewoon best wel vaak het nieuws. Misschien wel iets te vaak op een gegeven moment. En toen besloten we ergens tussen het boeken en het ticketstel dachten we van, ja, misschien is het maar beter om naar Lesbos te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen.
1: En even over dat vrijwilligerswerk, want we hebben het over sporten, over middelen die daarvoor nodig zijn. Maar wat gaan jullie precies doen voor vrijwilligerswerk?
2: We gaan eigenlijk, 's ochtends doen we elke dag morning runs. Dus dan gaan we gewoon samen met mensen die daar vastzitten, gaan we een beetje door de heuvels gaan we hardlopen. En verder gaat mijn vriendin gaat yogalessen geven. En ik zelf zal voetballessen gaan verzorgen. Dat vind ik erg leuk.
1: Nice. Heel leuk.
0: Nice. Maar als ik het goed begrijp, tijdens de voorbereiding kwamen jullie eigenlijk min of meer erachter dat er zelfs een tekort is aan bijvoorbeeld voetbalschoenen. Wat is daar precies nodig, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, het is inderdaad. Ik heb 2 weken geleden belde ik met deze organisatie waar ik vrijwilligerswerk ga doen. En ik vroeg wat is inderdaad nodig. En dat zijn voornamelijk dus voetbalschoenen, sportschoenen, eigenlijk alle maten, die zijn daar nodig. Omdat er zijn wel veldjes, kunstgrasveldjes, maar ja, als je daar gewoon zonder schoenen op loopt, dan krijg je ongelooflijke grote blaren. Vandaar dat ik een inzamelingsactie ben gestart om zoveel mogelijk sportschoenen en voetbalschoenen op te halen.
0: Nice.
1: Zeker nice. Waar kunnen mensen die schoenen naartoe brengen dan? Of hoe kunnen ze het inzamelen?
2: Ja, ik heb eigenlijk 2 locaties in de regio Amsterdam en Rotterdam gevonden. De regio Amsterdam is Footy Sloterdijk Amsterdam-West. En regio Rotterdam is voetbalclub VV Pelikaan. En voor de rest kan je hem op Instagram kan je hem contacten. Dat is Milan Konig 1. K-O-N-I-G 1.
1: Milan Konig 1. Oké, dus daar kunnen mensen alvast naartoe gaan als ze aan het luisteren zijn. Maar je bent ook van plan om reportages te maken. Waarom is dat juist nu ook extra belangrijk, vind jij?
2: Nou, het is denk ik nu 10 jaar geleden dat Lesbos werd. Dat kwam door een EU-Turkije deal. Eigenlijk veranderde die hele deal Lesbos in het Lesbos wat we nu kennen. Dus de mensen waren nu stil komen te staan. En ik wil eigenlijk een reportage maken. Dus ik wil mensen die daar zitten, die krijgen we vaak mee in het nieuws. Of als profiteur of als zielepiet. En ik denk dat dat een onterecht beeld is van wat we hier krijgen. Ik denk dat het beter is om mensen echt een gezicht te geven. Dus ik wil graag hun langere tijd volgen. Wie waren ze voor de reis? Wat zijn hun dromen? Wat zijn de dingen die ze graag willen vasthouden? Dus ik denk dat het nodig is in de tijd waarin het debat rondom hen vooral over hen gaat en niet echt met hen. Dat is alleen maar aan het verharden. En ik denk dat het op deze manier misschien iets empathischer kan.
0: Mooi. Nou, mooi dat je hiervoor inzet, Milan. Je weet het, op Good Vibes Friday zijn we altijd op zoek naar mensen die andere mensen helpen en supporten. En die geven een podium. En het podium is voor jou. Dus mensen die willen supporten, geef je voetbalschoenen sowieso een tweede helft. Contact Milan via social media. Milan Koenig 1 aan elkaar met een 1 erachter. Dus Milan en een K-O-N-I-G en een 1. Of je kan gewoon alle schoenen sturen naar Voor die Sloterdijk in Amsterdam-West. VV Peter Kaan in de regio Rotterdam.
3: Funnix. We'll

0: Lovers in the building, what's poppin'?
1: Yes, sir. Ik heb gewoon even een open vraagje aan jullie. Het gebeurt natuurlijk nooit dit, maar...
2: Ja, kom maar op met die vragen.
1: Afgelopen, was vanochtend, er komt uiteindelijk iemand de taxi ingestapt. En het eigenlijk was niet eens even een goede morgen. Het was meteen, hey, ik heb superveel haast. Zou je misschien even wat extra door kunnen rijden, dat ik nog op tijd kan komen?
0: Ja.
1: Kijk, in mijn mind denk ik een goede morgen was welkom geweest. Maar tegelijkertijd verander ik ook in Vin Diesel. Weet je toch, CLS, we gaan.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, je komt nog op tijd op locatie aan.
0: Ja.
2: Ik voel hem aankomen.
1: Dan ben ik benieuwd, jij voelt hem aankomen.
2: Ik voel hem aankomen. Sowieso heeft hij geen voor gegeven. Ik wist het.
1: Maar dan ga ik dus nu bij mij de vraag af stellen van... Oké, maar wat is dan een moment dat jij denkt, ik geef wel een fooitje? Als ik hem even zelf mag invullen, denk ik, ik breng jou iets extra's. Sterker nog, ik rij harder dan toegestaan om jou op tijd op locatie te brengen. Dus ik breng jou daadwerkelijk iets. Waarom kan daar niet, al is het 50 cent vanaf?
2: Nee, had hij moeten doen. Ik ben echt helemaal...
0: Ja, ik ben
2: soms best gierig met fooi, maar ik vind dit echt een geval van... Zonder jou was hij daar letterlijk niet gekregen.
1: Ja, en dan aan het einde van, ik ben je zo super dankbaar en dit en dat. En dan
2: dat
1: denk,
2: was zijn fooi.
1: Ja.
0: Je moet zoals Jerry Maguire zeggen, show me the money!
1: Ja, maar dan voel ik me ergens ook weer schuldig. Ik denk van, ja, maar Quinn, je doet het niet voor de fooi. En dat is ook zo, maar toch denk van...
2: Nee, maar een eurotje kan echt
1: ik wou net zeggen, dat kleine beetje extra maakt dan toch net even dat je denkt, ik heb het wel... Toch had je ook ergens extra voor gedaan.
2: Eens.
0: Wat je ook kan doen, bro. Kijk.
2: Oh nee, nu komt het.
0: Mag het gewoon heel normaal. Kijk, je kan het gewoon laten.
1: Mm-hmm.
0: En ik geloof, op dat moment heeft hij niet jouw geld gegeven wat je ooit verdient. Maar je hebt het uit de goedheid van je hart gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus die energy komt op een andere manier terug. Dus vanavond of morgen of overmorgen ga jij een mazzeltje krijgen. Dan denk je, maar hoe dan? Dat was omdat je dit had gedaan.
1: Kijk, daar geloof ik sowieso in. Je doet het vanuit de goedheid van je hart. Ja. Maar het bracht mij meer bij de vraag ook van, wat moet iemand doen, zeg maar? Bijvoorbeeld in dit geval als taxichauffeur of nou een horecamedewerker is. Wat moet diegene nou doen dat jij zegt, jij hebt iets extra's verdiend? Gewoon als open vraag.
0: Je kan niet. Kijk, in het leven kan je alleen maar verwachten dat mensen alles gaan doen wat jij niet bent. Je kan alleen maar verwachten dat jij...

0: dat jij jezelf kan zijn. Mm-hmm. Het enige wat jij kan doen is je eigen intenties controlen. Dus als jij weet uit de goedheid van je hart dat je hem bracht en dat je niet deed vanuit de intentie om hopelijk een fooi te krijgen. Zeg maar, dus je moet, de fooi moet zeg maar de verrassing zijn.
1: Dat sowieso.
0: Je voor
2: ja, ja, dat
0: maar
2: sowieso. Ik vind wel, wanneer iemand iets extra's voor je doet, dan vind ik het wel een level of respect dat
0: je
2: iemand wel even iets geeft.
0: Ben ik
2: en
0: dat
2: kan
0: eens.
2: Helemaal naar, ik vind ook niet dat daar een bepaald bedrag op hoeft
1: nee,
2: te staan.
1: Nee, gewoon
2: je, dat
1: het laat zien van ik heb eraan gedacht.
2: Ja, precies.
1: Ik waardeer wat jij hebt gedaan. Ja, dat is ja. meer ook. Want als het 50 cent was, was ik al tevreden.
2: Ja,
1: het gaat
2: toch?
1: Me niet om dat er 5 euro op moest.
0: Volgende keer zie je die persoon, dan geeft hij een knuffel en een fictie iets voor
1: je. Weet je, sterker nog, als zij had gezegd van weet je, ik ben jou zo dankbaar, mag jou een knuffel? Sterker nog, had ik gewaardeerd.
0: Oké.
1: Snap je?
2: Wat het lijkt. Ik geef je zo'n extra knuffel, ja?
1: Dankjewel, appreciate
0: it. Van hem.
1: Ja.
0: Alleen maar knuffels hier.
1: Alleen maar liefde, toch? Zoals voor Lobby, soms ook tijdens Rewind.
0: Pull up.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Relatiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans een echte

0: Jobs app.
1: Inderlijk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met zometeen Iron Star, Tornado door je speakers en ook Ride or Die van Yo Silvio. En misschien ligt het aan mij hoor, maar ik vind eigenlijk bijna niets meer kloten dan mijn korte termijn geheugen. Ik kijk ook heel even naar jou opzij, Felicia, NOS op 3. Heb jij daar soms ook last van?
5: Ja, verschrikkelijk.
4: Ja, dat je dan naar een kamer toe gaat en dan kom je in die kamer aan en denk je, wat doe ik hier
5: eigenlijk? Ja, het is verschrikkelijk.
4: Nou, we gaan het er zometeen samen verder over hebben. Eerst natuurlijk tijd voor belangrijkere zaken. NOS op 3. Felicia, ze zit er. Het laatste nieuws. Een hele goedemorgen.
5: Dat weet ik nog wel. Jongeren worden steeds vaker gepest met AI-foto's en filmpjes. Slachtoffers worden met AI vaak neergezet in vernederende of seksuele situaties. Experts van Off Limits slaan alarm bij Hart van Nederland. Vooral omdat het pesten met AI steeds heftiger wordt.
6: Wat we zien is dat mensen zich eigenlijk online misschien veiliger voelen. Het is achter gesloten deuren en makkelijker vinden om dan zomaar eigenlijk dingen te zeggen. Wat een ander natuurlijk heel erg kan kwetsen en soms ook strafbaar is.
5: Bij Off Limits komen er steeds meer meldingen van AI-pesten binnen. In de eerste 9 maanden van dit jaar waren het er bijna 1000. En dat is al veel meer dan heel vorig jaar. Bij de raketaanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn minstens 3 mensen omgekomen. Het zou om 3 burgers gaan die allemaal uit Saoedi-Arabië komen. Een van hen was een medewerker van Saudi Airlines. Achter de aanval zitten de Houthis uit Jemen. En op de A1 is vannacht een man uit een brandend busje gered. In de buurt van Deventer was er een bestelbus achterop een vrachtwagen geknald en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat klem en dreigde levend te verbranden. Maar mensen die toevallig langsreden kwamen in actie en wisten de man te redden. De man is wel gewond en ligt in het ziekenhuis.
4: Echt een heel groot compliment naar deze mensen.
5: Ja,
4: prachtig verhaal dit.
5: En verbaasde reacties op het plan om een executie live te streamen. De Amerikaanse regering wil dat de doodstraf van een man die 17 jaar geleden een aanslag pleegde en daarbij 13 militairen vermoordde, live wordt uitgezonden. Mensen moeten dan kunnen zien hoe de man door een vuurpeloton wordt doodgeschoten. Deze Amerika-kenner vraagt zich af of het wel echt gaat gebeuren.
7: Ik weet bijna wel zeker dat de advocaten van Major Hassan hier een rechtszaak over zullen gaan voeren. Het is namelijk een verandering van het toch vaak zorgvuldige protocol rondom de uitvoering van een doodstraf. Ja, en de vraag is, mag je het inderdaad publiek uitzenden? En mag het zelfs het vuurpeloton-bel gebruikt worden? Want de laatste keer dat het gebruikt werd was in 1945. Er is nog eens een kans dat de executie eerder wordt uitgesteld dan dat die heel snel wordt uitgevoerd.
5: Voorlopig staat de executie gepland voor 3 december. Het weer, veel regen en 14 tot 18 graden. Aan de kust kan het hard waaien.
4: Quincy. Tornado is onderweg.

ben je gewoon vergeten wat je daar uiteindelijk aan het doen bent. Hetzelfde geldt ook een klein beetje met wachtwoorden, toch? Die moet je vandaag de dag vaker veranderen dan vrouwen hun maanverband tijdens hun maandelijkse feestje. Het is niet normaal hoe vaak we dat moeten doen. En dan stel ik mezelf wel eens vaker de vraag van, ja, hoe kan het toch dat mijn korte termijn geheugen mij zo in de steek laat, weet je? Maar daartegenover herken ik wel weer een tune uit 2009 bijvoorbeeld. Kan ik meteen gewoon word for word meezingen. Nou, wat blijkt? Onderzoekers van een universiteit in Londen, die hebben ontdekt dat onze hersenen razendsnel reageren op muziek die we dus herkennen. Dus als je een track hoort die je herkent, dan reageren je pupillen met 100 tot 300 milliseconden. Dat is supersnel. Ter beeldvorming, dat is sneller dan hoe sommige dames bewegen op een bubbling party. Kortom, ja, daar zit een hoog niveau op. Dus terwijl jij nog denkt, wacht even, waar ken ik deze tune nou van? Heeft je brein eigenlijk al lang door welke track het is? Eigenlijk best wel heel erg knap. En als je dan eenmaal door hebt welke track het is, dan blijft hij natuurlijk heel de dag on replay in je hoofd. Net zoals deze tune trouwens van Ah Yes.

0: Xiroza, meer van jou tijdens Rewind op Funix. Zometeen is het tijd voor het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Twee tunes die zijn gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Maar goed, voordat jij en ik daar zijn. Eerst Joe met Ik Mis Je hier op Funix.
1: Eerst was ik bang om te zeggen dat ik van je hou. Maar ik kan er niet omheen meer. Beide heel verzetteld met de stappen die we maken. Maar

alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Ben ik niet met je geloof, nee, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Zometeen komt hij door je speakers heen krallen. Bam. En dan denk je bij jezelf, dit klinkt zo herkenbaar. Ja, ik denk dat ik het weet. Nou, dan kan je die antwoorden droppen door middel van een appje in de NPO Luister. Hebben sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Maar ben je de eerste die juiste antwoorden toestuurt? Kan je ook nog geen Spaarse Phonic sokken rijker zijn. En trust me, die zitten lekker. Zijn lekker voor deze winter. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Dit is de Morning Mashup van

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Sowieso gezellig als je meedoet, maar het kan je dus ook nog van X-Hokken opleveren. Meer vragen zal ik niet aan je stellen. Dat laat ik aan Chris Brown over. Questions tijdens Rewind hoor je nu op Vanix.

9-9, Roniflex Damage. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Nu kan het zo zijn dat je zegt, ja, ik ben nu pas net ingetuned. Ik heb hem net niet gehoord. Ik zou zeggen.

0: Ketchup.
1: Levi die zegt als eerst, Spinna, je bent op zoek naar After Party. En die andere, die is wel gewoon echt super lastig. Lucy die zegt, je bent op zoek naar After Party en Two On. En Sigourney zegt, Show Me en After Party. Dus we hebben verschillende smaken binnengekregen. Alleen, wat is de juiste? After Party, die heeft iedereen goed. Alleen, wat zegt die volgende? Tinashe, Schoolboy Q. Met Two On. Dat betekent dat Lucy de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En Vanix Sokkerijker is gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden zijn binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste natuurlijk zijn. Aankomende maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 10:15 tijdens de Morning Mashup. En voor nu zou ik zeggen, laten we naar die tune toe gaan die iets moeilijker te raden was. Namelijk dan Tinashe, Schoolboy Q. Met Two On.

kent hem wel, hè? Die vriend die op een verjaardag het liefst naast een plant zit. Maar zet hem op een festival of haar en ineens moet de beveiliging met hem of haar op de foto. Wat gebeurt er toch met sommige mensen? Nou, daar zometeen meer over. Maar baby, die hoorde je zojuist door je speakers. Quincy hier, die je tijdens Rewind door je ochtend heen loopt.

0: wilde je nog As The World Turns kijken. Is dat wat ik bedoel? Het grappige is, dat doet hij uiteindelijk ook. Maandagavond, dit is op zondag. Maandag zit hij weer met wifey op de bank. Bold and the Beautiful. Zit te kijken naar Rich and Brooke. Om te kijken hoe het daar gaat. En dan denk je bij jezelf, ja, hoe kan dat toch? Maar Izzy SB, die heeft daar namelijk wel een verklaring voor. Die zegt namelijk, op een festival... Ja, dat doe je eigenlijk ietsjes anders dan normaal.
1: Die

0: Hey, I will.
1: Nivel de Pereo, J Bovin, Ryan Castro. Zometeen, tijd voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. We hebben een best of een producer voor je klaarstaan die echt met wereldsterren heeft gewerkt. Sterker nog, hij is een van de best betaalde DJ's die er is. Ja, wie het is, daar hoor je zometeen meer over. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
2: Ja, de Nobelprijs voor de Vrede wordt zo uitgereikt. Wie de grootste kanshebbers zijn, dat hoor je zo.
1: Donald Trump, toch?

0: 30 jaar Studio 100, groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
8: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: China, dit was niet jouw schuld.
5: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
9: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
12: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Met zometeen de dikste van de week, maar ook de boys van Tres Navy met Oh My God. En het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Met zometeen een best of producer die ook nog als DJ door het leven gaat. En de best betaalde is ter wereld. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3. Felicia, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Ghana vraagt Nederland hulp in de strijd tegen drugscriminaliteit. Ghana wordt door Bolle Jos gebruikt als doorvoerland voor drugsmokkel. Minister Van Weel wil Ghana graag helpen.
3: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
2: Een paar weken geleden nog was er in Ghana een grote drugsvangst. Er werden toen 2 Nederlanders opgepakt uit het netwerk van Bolle Jos. Hij zelf zit waarschijnlijk in Sierra Leone. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige papieren en zou hij contact hebben met een bende. De burgemeester van New York zegt dat er ook een kind in de auto zat en hij wil dat alle acties van ICE stoppen in zijn stad. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay. Ze was een hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Dat is net een paar seconden geleden bekendgemaakt in Noorwegen. En over een uurtje vertel ik je er meer over. En vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat scholieren hun mobieltje helemaal niet meer gebruiken op school. Ook niet in de pauze. Maar hoe zit het dan met docenten die filmpjes maken voor social? Op TikTok en Instagram zijn namelijk steeds meer docenten actief die dansjes, gesprekken of toneelstukjes doen. Hier zijn wat voorbeelden.
4: We gaan stoppen. We gaan even een TikTok maken. Go!
5: Go! Go! Go!
6: Who's next?
7: Wij zijn de TikTok-klas.
8: Natuurlijk nemen we de hele dag TikToks op.
9: Meester?
10: Ja?
9: Waarom moeten we eigenlijk naar school?
10: Om dingen te leren.
11: Maar waarom moeten we dan de persoonsvorm leren? Daar hebben we later niks aan.
10: Jullie hebben gelijk. Weet je, ik ga ermee aan de slag. En die video's, die kun je vinden op YouTube.
2: Ja, en dan zijn er ook vaak leerlingen in beeld. Nou, Nieuwsuur sprak hierover met deskundigen. En die vinden dat docenten op social geen goede zaak is. Uit onderzoek blijkt dat docenten dan meer bezig zijn met de content dan met het lesgeven. En ze willen dat leerlingen. Als we willen dat leerlingen niet meer hun telefoon gebruiken op school, zouden docenten het goede voorbeeld moeten geven, vinden ze. Het weer, veel regen en het wordt 14 tot 18 graden.

0: Met dikste van de week, Isa, Berries en Belgica. En tijd voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Iedere vrijdag is het aan mij de taak om ervoor te zorgen dat jij in de ochtend zo goed mogelijk alvast richting het weekend kan gaan navigeren. Dat je het al gaat voelen stromen door je aderen. Elke week heb ik een DJ voor je klaarstaan die dan vervolgens een heerlijke mix voor je voorbereidt. En aan die mix zit een thema vast. Deze week het thema. De beste producer / DJ die in ieder geval het meest betaald krijgt. En dan hebben we het over Calvin Harris. Gemixt bij DJ Eves. Die hoor je nu tijdens Quincy's Weekend Warm-up.

0: bij DJ East. Dikke shout-out naar jou. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe mix die er moet komen. Sowieso één. Ben jij een litte DJ en denk je bij Safina, ik denk dat ik een betere mix ga maken. Dan mag je het altijd proberen. Stuur vooral een berichtje in de NPO Luisterapp. Maar ik wil ook van je horen wat het thema van volgende week moet zijn. Best of DJ, best of producer, best of era. Het mag allemaal. Drop het in de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je jouw mix volgende week terugkomen.
1: Dit is Sluwo. Je gaat nu luisteren naar mijn tune. Stelt niks voor samen met Jersey.

Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt het bizarre verhaal? Oftewel dit bakkie bizar af, kan je zo meteen droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus pak die er alvast bij. Levert je ook een exclusief mok op potentieel als jij dus een reactie doet. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Voor het verhaal van vandaag gaan we richting een all-you-can-eat restaurant. En daar is een vrouw en die vindt het eten echt heel erg lekker. Zo lekker dat zij bij zichzelf denkt, ja, ik kan hier gewoon geen genoeg van krijgen. Ik moet dit mee naar huis nemen. Alleen ja, de beste vrouw is gepakt en heeft ook een verbod gekregen. Alleen, wat deed deze vrouw bij het buffet wat zo gek was dat het een verbod heeft opgeleverd? Antwoord A, ze vulde een jerrycan met chocolade uit de chocoladefontein. Antwoord B, ze nam een verhuisdoos mee en vulde die niet met eten, maar alle borden en bestek van het restaurant die vlogen daarin. Of antwoord C, ze probeerde ruim 3 kilo krabpoten naar buiten te smokkelen in haar poenie. Wauw. Deze antwoorden zijn wild. Deze antwoorden zijn wild. Wat heeft deze vrouw toch gedaan waardoor zij een verbod heeft gekregen bij dit all-you-can-eat restaurant? Antwoord A, ze vulde een jerrycan met chocolade uit de chocoladefontein. Antwoord B, ze nam een verhuisdoos mee en vulde die met alle borden en het bestek van het restaurant. Of antwoord C, ze probeerde ruim 3 kilo krabpoten naar buiten te smokkelen in haar poenie. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die juist is. En dan komt er tussen heerlijke muziek voor.

0: thuis op werk te kunnen delen zoals ik ook doe. Alleen de vraag aan jou, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een vrouw die in Amerika binnen All You Can Eat restaurant is. Ze vindt het helemaal fenomenaal. De shit, heerlijk. Ze kan er geen genoeg van krijgen, tot zo'n niveau dat ze denkt, ik ga het mee naar huis nemen. Alleen, ze is gepakt. Ze is gepakt en ze is daardoor gewoon verbannen uit dat restaurant. De vraag aan jou is, ja, wat deed deze vrouw toch bij dat All You Can Eat restaurant, waardoor ze niet meer binnen mag komen? Antwoord A, ze vulde een jerrycan met chocolade uit de chocoladefontein. Antwoord B, ze nam een verhuisdoos mee en vulde die met alle borden en bestek van het restaurant. Of antwoord C, ze probeerde ruim 3 kilo krabpoten naar buiten te smokkelen. En dat deed ze in haar vagina. Nou, dat is echt best wel wild. Ik krijg aardig wat reacties binnen in de NPO Luisterapp. Suze, die zegt, hey Quincy, ik mag hopen dat dit antwoord A is. Stefan, die zegt, antwoord C, ze nam die krabben mee in de poenie. Nilo zegt ook, antwoord C, ik sta nergens tegenwoordig meer van op te kijken. Tom voegt eraan toe, C, maar dan zal ze wel hele erge jeuk hebben gehad. Odnio, die dacht, weet je, Quincy, ik stuur jou gewoon even een voicebericht.
1: Hey Quincy, denk gewoon door B. Omdat ik hoop niet antwoord C, maar dat zou echt fucked up zijn.
0: Ja, dat zou zeker fucked up zijn. Vriend van de social Leeman heeft ook nog wat te zeggen.
2: Yo, Quincy, ik weet je antwoord, man. Ze probeert, hoe heet het, mee te smokkelen naar buiten. Zingen de Chris, man. Ja, man. En nu mag ze nooit meer in die restaurant komen. Ja, man. Zie dat voor Chris, man.
0: Zingende Chris gewoon. Chris en Fruitig, daardoor is het gekomen. Oké. Zou dat dan het juiste antwoord zijn? Of is het toch al gewoon een andere antwoord? A, ze vulde een jerrycan met chocolade uit de chocoladefontein. B, ze nam een verhuisdoos mee en vulde die niet met eten, maar met alle borden en bestek van het restaurant. Of antwoord C, ze probeerde ruim 3 kilo krabpoten naar buiten te smokkelen in haar JJ. Het juiste antwoord, ja, daarom is het een bakje bizar, is antwoord C. Ja. Deze vrouw zou dus geprobeerd hebben om ruim 3 kilo krabpoten naar buiten te smokkelen in haar poenie. En ja, ik heb zoveel vragen, want 3 kilo, dat haal je 1 niet onopgemerkt bij een buffet vandaan. Dat betekent dat je meerdere keren langs die krabpoten bent gelopen en iedere keer dacht, ja hoor, er kan nog wel eentje bij. Zeg maar. Oh, nee. Oh, Lord have mercy on my soul. Echt. Ja. Weet je, ik ga gewoon muziek draaien.

0: Make It. En er komen echt veel reacties binnen in de NPO Luister. En ik krijg zelf ook heel veel vragen. Want Linquenda zegt bijvoorbeeld, besef even hoe groot 2,5 kilo zak aardappel is. What the heck in je punani. Nou, het gaat natuurlijk wel alleen maar op het gewicht. Hè, dus het hoeft niet zo beeldend te zijn. Maar tuurlijk, ja. Ik lees nog, 3 kilo is gewoon een pasgeboren baby. Maar ik denk dan ook, hè, ik ga dan hardop denken. Dan heb je dat dus in je poenie gestopt. En dan besluit jij dus later ook nog van, ik ga dit opeten. Dat is crazy, toch? Sterker nog, stel je voor, je bent die man. Stel je voor, je bent haar partner. Ze komt thuis, schat, eten is klaar. Ik heb krabpoten voor je. Die krabpoten zijn ergens geweest waar de zon niet scheen. En jij weet dat niet eens. Ik ga voortaan alleen maar zelf koken, man. Ik ben er klaar mee.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too

0: Die hoorde je tijdens Rewind hier op Phonix. Zometeen tijd voor een nieuwe weekendrockcapsule, Rewind-capsule. Eerst tijd voor het laatste nieuws. Felicia, wat heb je zo voor ons?
1: De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 medewerkers vanwege fraude. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
4: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: China, dit was niet jouw schuld.
1: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: phoenix.nl.
1: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
2: Deze Tata.
3: Fakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
2: Heeft een missie.
4: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
3: Doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
3: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
7: In the mood for vibes.
8: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
9: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: R&B shit is onderweg en ook op de weg van Equals Atje en Joe. En zometeen tijd voor de Rewind-capsule. Jay en ik zijn op zoek naar de beste party anthem tunes. Dus heb jij er eentje waarvan je zegt, Quincy, die moet in die capsule? Kan je dat alvast laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Terwijl je het laat weten, worden jij en ik geblest met het laatste nieuws. Felicia, NOS op 3, een hele goede morgen.
12: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
12: Ja, zeker. Ja. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay. Ze is geboren in Zuid-Afrika en was de advocaat van Nelson Mandela. Later werd ze rechter bij het Internationaal Strafhof en het Rwanda-tribunaal. Ook was ze hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Op dit moment is ze actief voor het Internationaal Gerechtshof in de zaak van over genocide in Myanmar. Pillay heeft zich volgens het Nobelcomité zowat haar hele leven ingezet om mensenrechten te verdedigen en om daders van oorlogsmisdaden te vervolgen.
13: Navi Pillay has held states and national leaders accountable and brought hope to the victims of violence and conflict.
12: Navi Pillay krijgt als winnaar een gouden medaille en een oorkonde en ruim 1 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee ingehuurde medewerkers die verdacht worden van fraude. Voor hun werk moesten ze slachtoffers van het toeslagenschandaal helpen met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze de creditcard van de gemeente. En mogelijk hebben de twee daarmee ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. En dat mag niet. De speelsters van het Nederlands elftal maken zich op voor een belangrijke wedstrijd. In de eerste play-off-ronde voor het WK-ticket speelt Oranje tegen Hongarije. En dat op een bijzondere plek. Het stadion bij Budapest is gebouwd in opdracht van oud-premier Orbán. Alleen lijkt het volgens de speelsters niet echt op een voetbalstadion.
14: Ja, het was een bijzonder stadion.
15: Lijkt een beetje op een theater, vond ik.
14: Het leek wel een beetje op de Efteling, ja.
15: Ik ben eigenlijk nooit bij de Efteling weg geweest. We hebben nu aardig wat speelsters die aardig wat inschieten deze periode zo. Ik denk dat dat wel heel goed zit. En vanuit daar heb ik alle vertrouwen in het team dat we moeten kunnen winnen.
12: Ja, dinsdag is dan de return in Nederland. Daarna moet Oranje nog één land uitschakelen om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Het weer, veel regen, 14 tot 18 graden. En aan de kust kan het hard waaien.
2: Wat is de beste party anthem tune? Drop het in de NPO Luisterapp.

niet ontbreken. Dus de vraag is nu aan jou. Welke tune moet er vandaag toegevoegd worden in de Rewind-capsule op het gebied van de beste party-anthem die er is? De NPO-luisterapp, that's the place to be. Daar kan je insliden en het antwoord door laten komen. En wie weet, gaat die voor de vrijdag erin, hè? In die Rewind-capsule.

0: Goedemiddag.
1: Ja, Broski, jij komt met een tune in de NPO Luister. Hij is ook meerdere malen toegestuurd en eigenlijk zit het al in de naam. Hè? Welke tune is voor jou nou die ultieme party anthem tune?
0: Ja, als we toch praten over Rewind, dan gaan we lekker een tijdje terug. Dat is Jagged Edge met Where the Party At.
1: Ja, eerlijk gezegd, als je dan de club inwandelt en die komt, wat gaat er dan door jou heen?
0: Los. Ook Good Vibes, gelijk reminiscen over vroeger, je weet het.
1: Ja, man. Heb je dan ook een specifieke herinnering op dit nummer waarvan je zegt, nou, die zou ik wel willen delen met je?
0: Ja. Het uitgaan natuurlijk. Het uitgaansleven die tijd. Dat was toch anders dan nu.
1: Ja, want vandaag de dag, dan is het huisje, boompje, beestje, zit je binnen. Hè?
0: Precies dat. Je hebt groot gelijk, man.
1: Ja, bro, ik deel die mening met je. Ik zit ook thuis. Ik doe stoer. Maar eindstand kijk As The World Turns op de bank. Snap je?
0: Dus, maar het is ook lekker.
1: Is ook lekker. Kopje kamille thee erbij. Niks mis mee.
0: Heerlijk, man.
1: Hey, Broski, much love voor jou. Hij zit in de Rewind-capsule Jagged Edge met Where The Party At. Ik zou zeggen, geniet van de tune.

Chief Adiosamski, Bon Meij tijdens Rewind op Phonix. Nog een kwartiertje te gaan is het 12:15. Elke werkdag 12:15 wordt 12:15. 3 tunes die jij en ik gaan draaien voor meer energie. Het is natuurlijk vrijdag, het weekend staat voor de deur, dus we kunnen wel wat boost gebruiken. Laat weten welke tune jij zo meteen zou willen horen. En dat kan natuurlijk in de NPO Luisterapp.

middel van een appje in de NPO Luister. We komen echt al party tunes binnen, dus ik denk dat we sowieso een heerlijke kwart voor tien tegemoet gaan. Maar ik ben vooral benieuwd als je dit nu hoort, dat je denkt, oeh, dat kriebelt wel iets in mij. Dit wil ik echt heel graag laten weten. De NPO Luister app, that's the place to be, drop het erin. Laat me vooral weten in welke mood je bent. Makar, die maakt er ook nog een liedje van.

Company van Clean Bandit. En inmiddels is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat het energieniveau op peil gehouden wordt. Er zijn aardig wat bangers binnengekomen. Tatjana, haar hoofd is heet. Dat heb ik al gezien. Tatjana die zegt namelijk, Quinna, wat zegt een abtijd met boeken?

Major Lazer, watch out for this. En zometeen is het tijd voor jouw Phonix X-Chart. De 40 beste tunes van dit moment volgens jou. Afgelopen week stonden Fresh, KM en Lassa weer op die nummer 1 positie met Bare Minimum. Alleen of ze daar nog steeds gaan staan, daar ga jij en ik zometeen achterkomen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: alles, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: ftx.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funx Afro. Luister op funx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: www.phoenix.nl.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: GoFan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege met

0: één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Deze Tata.
3: Vakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
2: Heeft een missie.
4: Wat mag storten ze klaar als zijn willen?
5: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
5: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Steef met het nieuws van NWS op 3. Met zometeen onze oud-premier Dick Schoofheergens aan.
1: Ik heb eigenlijk het afgelopen half jaar, sommige mensen zeggen detox of een beetje herstellen van een leven lang hard werken.
0: Ja, waar hij dit vertelde hoor je zometeen. Ik begin in Spanje, want in Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht, die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed afgelopen woensdag. Ze lag met stressklachten in het ziekenhuis nadat ze uit haar woning was gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De Spaanse demonstranten vinden dat de vastgoedontwikkelaar die de vrouw uit huis heeft gezet, verantwoordelijk is voor haar dood. In Spanje wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen het woonbeleid. En morgen zit hier in Nederland, in Amsterdam, ook een woonprotest. Oud-premier Dick Schoof heeft in een podcast nog een keer teruggeblikt op zijn tijd als regeringsleider. Hij zette zich destijds in om steun te geven aan Oekraïne, maar dat werd steeds lastiger toen president Trump opnieuw president van Amerika werd.
1: Ik kan me echt herinneren dat je echt een aantal keer ook echt dacht van nou, hier maken we nu een belangrijke stap. En dat hij elke keer, ja, als het ware, aan onze vingers ontglipte. Omdat ook de Amerikaanse onderhandelaars, Witkoff en Kushner, ook in een directe lijn met het Witte Huis, soms toch net weer een terugtrekkende beweging maken, terwijl ze eerder een voorwaartse beweging maakten.
0: Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht in Washington veel impact gemaakt, vooral op de internationale verhoudingen. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar een rechter van het internationaal strafhof in Den Haag. Navi Pillay heet ze. Ze komt uit Zuid-Afrika. En daar zit ook onze correspondent Alice van Gelder. En zij vertelt dat Pillay hard heeft moeten knokken voor haar carrière.
2: Ze komt uit een arm gezin uit het oosten van het land in Zuid-Afrika. Haar vader was buschauffeur, 8 kinderen, weinig geld. Maar haar ouders vonden onderwijs heel erg belangrijk. En dus is ze rechten gaan studeren. Nadat ze afstudeerde was het ook niet makkelijk. Als vrouw van kleur kwam ze eigenlijk nergens aan de bak. Niemand wilde haar aannemen. Ja, en toen is ze dus maar haar eigen kantoor begonnen. En ja, heel hard en heel snel opgeklommen.
0: Navi Pillay was ook de eerste niet-witte rechter in het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Het weer, nou lekker weer voor een pumpkin spice latte zou ik zeggen. Het is een herfstachtige dag met veel bewolking, veel gemiezer bij zo'n 14 tot 18 graden. Dit weekend blijft het wisselvallig bij temperatuur.

0: Phonics.nl/Radio Academy.
1: Dat was hem weer. Al het moois wat jouw Phonics X-Chart de afgelopen jaren heeft geboden. Al die toppers die in jouw playlist wellicht terecht zijn gekomen. Zometeen is het tijd voor het echte werk. Dan gaan we van start. Maar niet voordat we een recap hebben gedaan naar de top 3 van afgelopen week. Phonics X-Chart. Met 1 positie gestegen en daarmee voor het eerst de top 3 binnengekomen. Henky T en KM met R&B shit. Afgelopen week hadden ze een bronzen medaille om de nek hangen. Eens kijken waar ze aankomen.

0: 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
8: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: China, dit was niet jouw schuld.
5: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
9: Nieuw bij zijn.

En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen. Wilbrink zei dat hij in het concentratiekamp tientallen mensen had gered, maar volgens historici is er geen enkel bewijs dat hij daadwerkelijk in dat concentratiekamp heeft gezeten. Het Nederlandse Dachau-comité weet eigenlijk al 2 jaar lang dat het verhaal van Wilbrink niet klopte, maar bracht het expres niet naar buiten.
1: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
0: Volgens het comité is het wel belangrijk om informatie die niet klopt over de oorlog te weerleggen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in New York een man neergeschoten in zijn auto. Volgens burgemeester Mandani zat er ook een kind van 5 in de auto. Mandani vindt de schietpartij een schande.
2: The street was crowded with families and children. When ICE agents opened fire, a 5-year-old child. Was in the backseat of the car.
0: Ja, volgens Mandani maakt de immigratiedienst ICE de stad juist onveiliger. En wil hij dus ook dat ze de stad verlaten. 20 mensen hebben afgelopen nacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras buiten dus. Het COA waarschuwde eerder deze week al dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zat. En in Brussel is een protestactie van vakbonden uitgedraaid op rellen. Het ging mis toen zo'n 100 jongeren met maskers op zich gingen mengen met de actievoerders bij het Centraal Station van Brussel. Zag ook deze verslaggever van de VRT.
3: Ik zie op dit moment een grote rookpluim. De jongeren hebben elektrische deelsteps en fietsen in brand gestoken. En dat probeert de politie nu te blussen met bluswagens, maar dat is niet eenvoudig. De betogers dagen de politie ook uit door stenen, houten balken, knalbommen of vuurwerk naar hen te gooien. De politie zet op verschillende plaatsen ook traangas en het waterkanon in.
0: De vakbonden demonstreren daar vanwege de bezuinigingsplannen van de Belgische regering. En de jongeren zijn uiteindelijk weggejaagd met waterkanon. Het weer, welkom bij de herfst, zou ik zeggen. Het is een grijze dag met veel gemiezer bij zo'n 14 tot 18 graden. Dit weekend blijft wisselvallig bij temperaturen rond de 15 graden.
4: Ciao tutti, buongiorno. Je bent ingetuned tijdens de belangrijkste lijst die je op de vrijdagmiddag kan hebben. Want ja, vergeet dat klote boodschappenlijstje. De Phonics X.

All My Ladies, die hoorde je tijdens jouw Phonix X-Chart. Oh, dat is de verkeerde knop. Zo enthousiast was ik allereerst. Natuurlijk een hele goede middag, Quincy door je speakers. En ik begeleid jou vandaag richting die nummer 1 positie. Die zo belangrijk is tijdens een hitlijst. In zo'n lijst kan je stijgen, je kan erin dalen, je kan er nieuw inkomen. Maar dan moeten er ook tunes uit de lijst gaan. 2 tunes zijn er deze week uit de lijst gegaan. En die moeten we natuurlijk een waardig afscheid geven.

En dat is toch wel bijzonder knap te noemen. Ja, zeer zeker. Bijna het jaar vol voor kleine John en Chavante. Alleen ze hebben het net niet gehaald. Ik hoop dat dat een stimulans is voor de mannen om te zeggen, weet je, wij moeten nog zo'n banger gaan maken die minimaal wel een jaar in de Phonix X-Sharp blijft staan. Voor nu zou ik zeggen, laten jij en ik verder gaan met aftellen. Band Ova, die staat voor je klaar, maar ook Ik Ken Die Girls. Alleen eerst op 35 Waste van

moeten we het hoog zoeken. Wat het eigenlijk ironisch maakt, aangezien ze harder gevallen zijn dan je zelfvertrouwen wanneer je per ongeluk die frontcam opent. Ja, die is altijd pijnlijk. Deze tune die zakt juist 9 plekken, maar Bees, Honey en de Mannen, die zitten natuurlijk vrij hoog. De titel verraadt het al, As We Get High. Die moeten deze week doen met nummertje 27. Hier zo op. Phonics!

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Heb jij het in je om de nieuwe radio DJ van Phonix te worden?
2: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
1: Jade Lauren
2: of Frenna?
1: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Dit zijn toch prachtige tunes. Die moeten toch gewoon allemaal uiteindelijk in jouw playlist terechtkomen. Alessio Montana met Voorbij. Schijn je licht op mij van Ronnie Flex. En Hier moet je zijn van Brian MG. Minimaal één van de drie gaat terechtkomen in jouw Phonix X-chart. Dat is een garantie. Maar voor nu verder met aftellen richting die nummer 1 positie. En we zijn bij nummertje 20. Daar hoor je Catnuff samen met Dior. Dit is nooit goed.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak,

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek.

0: met de grootste druk te maken.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Deze Tata.
3: Pak er dan in voor de reis. Hoe hangt hij hier dan?
2: Heeft een missie.
4: Maar wacht, stoor dat ze klaar al zijn, jongen.
3: Doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
3: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam.
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau? In het donker.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Wie volgende week woensdag met de bus wil, moet eventjes met een plan B komen. Want in bijna heel Nederland rijden dan de bussen die dag niet. De vakbonden hebben dan een landelijke staking aangekondigd, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. 13.000 mensen leggen woensdag het werk neer. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden die dag de bussen wel. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden in Beieren de wapenvergunning van een man checken toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte de man zich in zijn huis en blokkeerde hij vervolgens de deur, zegt mijn buitenland collega Liedeke Morsinkhoff.
1: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt, de verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat er strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten. En ook aan de gevel zijn sporen van explosies te zien.
0: En waarom de man het vuur opende op de Duitse controleurs, dat weten we nog niet. 3 ontslagen veiligheidsmedewerkers van OpenAI waarschuwen in een open brief voor een angstcultuur bij het bedrijf. Het drietal werd vorige week ontslagen, volgens OpenAI, omdat ze bedrijfsinformatie hadden gedeeld. Maar de medewerkers ontkennen dat. Zij denken dat ze zijn ontslagen omdat ze interne kritiek hadden geuit op de veiligheid van de AI-modellen. En nog nooit eerder deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag als vandaag. Op meer dan 3000 scholen wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Ja, kortom, dat iedereen mag zijn wie die is. Op deze middelbare school in Groningen zijn leerlingen zelf in actie gekomen.
2: Aangezien het onderzoek van een paar weken geleden met de homo-acceptatie die naar beneden ging, vonden wij het heel belangrijk om dit te gaan doen.
3: Daar waren we eigenlijk heel erg van geschrokken. En ook gewoon als school dat we denken, nou, daar kunnen we iets aan doen. Dus we dachten, we gaan een actie houden om betekenis te vragen voor deze dag.
4: We hebben best wel veel gescholden met het woord homo bijvoorbeeld. Dus nou ja, voor mensen die homo zijn is dat natuurlijk wel slecht. En überhaupt, het geeft wel een beetje een verkeerd beeld ook. Dus dat zou natuurlijk niet moeten.
0: Ja, de middelbare schoolleerlingen hebben vandaag een speciale tafel waar je je nagels kunt laten lakken in de kleur paars. En met die kleur geef je aan dat je de queergemeenschap support. Het weer. Nou, pak je vlieskleedje er maar bij vanavond, want het gaat dan nog harder regenen. En er is ook kans op onweer. Dit weekend blijft het wisselvallig bij temperaturen rond de 15 graden.
5: We komen steeds dichter en dichter bij die gewilde nummer 1 positie. Staan Fresh KM en Lassa daar nog met Bare Minimum. Daar ga jij en ik straks achter komen, maar dan moeten we eerst nog verder gaan met af.

0: broski?
1: Goedemiddag, bro.
0: Goedemiddag. Ja, Moolay, als ik aan jou denk, dan denk ik altijd echt aan een bepaalde energie, een bepaalde sound. Maar met 1-op-1 laat je ineens weer even een hele andere kant van je horen. Wat is er bij jou gebeurd dat je dacht, weet je, we gaan het over een andere boeg gooien?
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk wel bekend sta om mijn diversiteit.
0: Zeker.
1: En ja, ik hou er gewoon van om verschillende dingen te doen, man.
0: Okay.
1: Ik ben een persoon, overdag ben ik zo, 's nachts ben ik anders. Vandaag zeg ik ja, morgen zeg ik nee. Dus het is altijd een verrassing bij mij.
0: Ja, kijk, dat hoor ik graag. Alleen dan is het natuurlijk wel een vraag, is dit een soort van eenmalig uitstapje? Of zeg je van, ah, hier zit wel potentie in?
1: Ja, ik weet het niet. Zeg nooit nooit.
0: Oké, mysterious. Ja, in mijn ogen ben jij een van de meest diverse artiesten wat dat betreft ook. Inderdaad, je hebt meerdere uitstapjes gedaan. Je beschikt over veel verschillende kanten. Is er nog een bepaalde kant die jij zou willen ontdekken? Of misschien zelfs nog beter? Mogen we je zien, misschien zelfs challengen voor een andere kant nog?
1: Ja, ik weet niet, man. Ik moet echt geïnspireerd ervandoor raken en dan doe ik het. En als dat niet zo is, doe ik het niet, zeg maar.
0: Oké, dus je zegt wel, hij moet echt op gevoel.
1: Ja, man, ik beweeg altijd op gevoel. In het volkmuziekgebied.
0: Oké, ik ga proberen langzamerhand iets een beetje bij je in te prenten dat je het gaat voelen. Is dat goed dan?
1: Mm-hmm. Ja, die weet.
0: Oké, steady. Hey bro, luister, die tune van je, daar is wel iets speciaals mee. Het is natuurlijk niet alleen maar een tune waarvan je zegt, hey, die klinkt different dan de rest. Hè? Het is weer een uitstapje. Maar er is nog iets anders bijzonders mee, heb ik gehoord. Want die tune is namelijk de dikste van de week geworden, 1-op-1.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Dat is wel heel speciaal.
0: Ja, maar je bent de laatste tijd sowieso gas aan het geven. En in die zin, je bent met iets speciaals gekomen. Dat erkennen we natuurlijk ook gewoon.
1: Oké, ja, dat is vet. En dat waardeer ik ook, man.
0: Kijk, zo lobbybroer. Ik zou zeggen, aankomende maandag ben je bij de middagshow te gast. Dus daar ga je natuurlijk nog veel meer praten. Dus ik ga niet te veel tijd van je wegsnoepen. Voor nu zou ik zeggen, gefeliciteerd en kondig de tune zelf.
1: Dankjewel, man. Nou, hier is Moolay Moose, 1-op-1, live op Fun X.

precies wat daar beetje op lijkt. Ik kom stil met Scoot op bike. Ik zoek een hok in je wijk. Twee tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk. Twee tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk.

heen aan het komen. En deze tune heeft een titel. Ja, het kan je gebeuren tijdens een break-up. Maar misschien ook als je heel snel uitjes aan het snijden bent. Dan heb ik het natuurlijk over 100 tranen. Culas, Anton en Boef. Je hoort ze deze week op nummertje 7. Funnies!

0: op positie 6 deze week tijdens jouw Van X-Chart. En KM staat dus in de top 6 3 maal. Ja, moet je nagaan. De artiesten die ik nu voor je klaar heb, Broederliefde, die staan dit najaar ook in het theater met hun verhalen over hun vriendschap. En terwijl mijn vriendengroep het niet eens voor elkaar krijgt om gewoon met z'n allen een happy te gaan eten. Zij maken er een voorstelling van, dus dikke shout-out naar Broederliefde. Maak me niet heet, die hoor je deze week op nummertje 5.
1: Van X! Van X.

gebleven met dus een zilveren medaille. Jonna Fraser en Jeon met Panna. En dat betekent dat er nog maar één plek over is. De plek waar iedere artiest wil staan, maar waar op dit moment niemand aan mag komen of zelfs kan komen. 26 weken staan ze aan jouw Funnings X-chart, bijna een half jaar. En in die tijd kun je een sixpack kweken in de sportschool of er eentje wegwerken op de bank met thuisbezorgd. Allebei resultaat, alleen bij de een zitten de blokjes aan de binnenkant. Maar deze mannen die zijn dus al 26 weken niet weg te slaan. En voor de derde week op rij staat de concurrentie erbij alsof ze bij de uitsmijter van de exclusieve club aankroppen en te horen krijgen: sorry mannen, de club is vol. 3 weken lang dezelfde koning, 3 weken lang dezelfde troon. Dames en heren, de troon is voorlopig niet te koop. Fresh cut de blokjes aan de binnenkant. Maar deze mannen die zijn dus al 26 weken niet weg te slaan. En voor de derde week op rij staat de concurrentie erbij alsof ze bij de uitsmijter van de exclusieve club aankroppen en te horen krijgen: sorry mannen, de club is vol.

0: Sugar. De film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Bereik jouw doelgroep op Fonix.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover.

0: Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 20 mensen hebben afgelopen nacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze dus in het gras. Volgens het Rode Kruis in Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Asielminister Van der Brink is het daarmee eens.
1: Ja, het is natuurlijk echt duidelijk dat het een ontzettende noodsituatie opnieuw in Ter Apel is. En het is gewoon Nederland onwaardig als mensen op deze manier buiten moeten verblijven. Ook omdat we natuurlijk al heel lang zoeken naar oplossingen door met elkaar in gesprek te blijven om opvanglocaties te vinden. En dat blijft dus onvoldoende toereikend, omdat we op dit moment nog steeds meer locaties sluiten dan dat er open kunnen.
0: Hulporganisaties roepen gemeentes op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. De gemeente Rotterdam doet aangifte tegen twee ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Volgens deze Rotterdamse wethouder hebben de medewerkers misbruik gemaakt van betaalpassen van de gemeente.
2: Die betaalpassen die hebben wij ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire, om die te helpen bij de aanschaf van spullen die ze nodig hebben. En die spullen die worden dan afgeleverd bij die mensen. En gebleken is dat er ook spullen zijn aangeschaft die niet bij deze mensen terecht zijn gekomen, maar die in eigen kring zijn beland.
0: Ja, naar drie andere medewerkers van de gemeente Rotterdam loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. En de druiven zijn zuur voor een bekend Italiaans wijnhuis. Want bij een overval zijn zo'n 30.000 dure flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgezet. Ja, het stelen van flessen wijn komt in Italië vaker voor, maar op deze schaal is uniek. Het weer. Nou pak je vlieskleedje er maar bij vanavond. Het gaat dan nog harder regenen. Er is ook kans op onweer. Dit weekend blijft het wisselvallig bij temperaturen rond de 15 graden.

0: en we zijn hier vandaag niet met Wef, want Wef, dat hoorde je gisteren al in de uitzending, die is een beetje ziek geworden. Wel met onze reality-tante, tante Chanel.
1: Lekker hoor, ik heb er weer zin in om jou gek te maken. En ja, we zijn niet alleen, hè?
0: Nee, nee, nee, de verrassingen blijven komen. Give it up voor niemand minder dan Rudy Flex!
2: Widea, wow!
0: Ja, we zijn echt, echt blij dat je er bent, want je hebt met ons dit miserige weer, heb jij even die goede R&B-vibes gebracht vandaag.
2: Dankjewel, dankjewel, man. Ja, maar we brengen een beetje smooth vibes
3: licht
2: terug.
3: Licht in mijn lijf, kom eens die, schijn je licht op mij.
0: Ja, en we gaan je gewoon alles vragen over deze pokoe, man.
2: Ja, 100.
0: Waarom dacht je, ik moet na DJ Roffa, na al die clubtracks, na dat je dacht van, nu moet ik even heel Ronnie R&B gaan komen.
2: Ik zeg je eerlijk, dat is eigenlijk wel grappig gegaan, want het stond niet eens op de planning om deze song uit te brengen. Ik had een vlog gedaan met Space Cadet, Sharon en Space Cadet, en hij had het op zichzelf genomen om een stukje van dit liedje in die vlog te posten. En daar waren al kapot veel reacties op, dus toen dacht ik ineens van oké, willen mensen dit? Want ik had echt het gevoel toen ik dit maakte dat ik dit deed voor mezelf, omdat ik dit leuk vind om te luisteren. Maar de reacties waren zo immens dat ik dacht van oké, nou, dan gaan we dit doen. Maar
1: vind je dan dat R&B momenteel niet helemaal het ding is?
2: Ja, voor mij is R&B altijd wel het ding in me. En ook wel echt de rode leidraad in mijn leven. Maar in Nederland heb ik het gevoel dat het nooit echt het ding is geweest. Misschien in de tijden van Replay en Gordon. Misschien
1: ja.
2: Toen.
1: Ja, ik heb het gevoel dat jij dat wel echt zelf hebt teruggebracht. Weet je, als je kijkt naar je eerste albums, dat het echt een invloed was op je sound.
2: 100% altijd al geweest. Maar toen probeerde ik het nog te nuanceren door een bobbeling beat of een soort afrobeat eronder te zetten. Om het toch een beetje te brengen naar hier. Maar nu ben ik gewoon twee benen gestrekt. 120 bpm langzaam babymaker music gegaan.
0: Dat gaat wel lukken hoor, deze. Dat gaat wel lukken. Ja, ik vind dan ook, wat het zo bijzonder maakt, is dat je samen met je broertje op deze track zit.
2: Ja, dat vind ik ook wel echt heel nice, man. Ik wist dat mijn broertje zou killen. Hij is ook echt een authentieke oude ziel. Dat hoor je ook altijd vaak terug in zijn eigen muziek. Dus ik vond hem eigenlijk toen ik dit nummer maakte al gelijk erbij passen, man. Zodoende.
0: Dus je maakte dat nummer en toen dacht je, oh, hier moet Adif Semski op.
2: Ja, man, letterlijk. Ik heb hem diezelfde dag ook echt gebeld. En ik was in Zeeland. Dus hij naar Zeeland gekomen om, volgens mij toen 5 uur in de nacht of zo, had hij die first neergelegd. Ja, man.
0: En waarom vind jij hem een oude ziel? Ik hoor dat even tussen neus en lippen, dat jij van, ja, hij is echt een oude ziel.
2: Ja, ik weet niet. Hij houdt gewoon van oude muziek, oude films. En hij is ook een jongen. Hij is 8 jaar jonger dan ik. En we hebben nagenoeg wel een soort van dezelfde smaak in songs. Waar ik wel, denk ik, meer mee ben opgegroeid dan hij. En ook qua films en kleding. Hij weet wel echt altijd zijn dingen, man. Ja.
0: Leuk, man. Leuk om te horen. Zometeen gaan we daar nog even meer over vragen. Over die tune en of er nog meer R&B-projecten van jou aankomen. Ja. Want je hebt in een TikTok live een keer gezegd, er komt nog een album aan.
2: Ja, klopt. Ik ben bezig met een album.
0: Hey.
2: Exclusive album. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar nu is het wel, omdat ik het op een officieel platform zeg. Nee, ik ben bezig met een R&B album. Ja,
1: maar wordt het dan alleen R&B of ook invloeden van alles hier en daar?
2: Nee, straight up R&B. Geen niks anders dan dat.
0: En wanneer dan?
2: Daar ga ik nog niet zeggen.
1: Nee, ga dan naar die
0: reden. Hadden we bijna. Ronnie Flex hier in de building. En zometeen gaan we ook even jouw R&B kennis testen.
2: Hi.
0: Maar we gaan eerst genieten van je heerlijke nieuwe tune. Schijn je licht op mij.
2: Thank you.
4: New music.
5: Nieuw op Funnies.

0: Chanel.
1: En Ronnie Flex is nog steeds bij ons in de building. Give it up voor Ronnie Flex. Hey bro, ik moet het toch even aan je vragen.
2: Ja.
1: Wat heb je gisteren gedaan?
2: Zo, ik had gisteren een releaseborrel van mijn song bij me thuis. En dat was, ja, dat was aardig gezellig, man. Dus, ja, zeker. Ik heb net een paracetamolletje geklapt.
1: Ja, wat ik echt heel nice vond van je, is jij was hier gewoon 25 minuten van tevoren. Dus ik was helemaal van, niet naar jou toe, maar ja. Artiesten zijn altijd 25 minuten te laat. Maar je was netjes op tijd. Je kwam zo binnen en ik dacht, is er iets in je zeg? Heb je een paracetamolletje? Heb je een leuke herinnering van gisteren die met ons kan delen?
2: Zo, nou ik heb gisteren voor het eerst gesabreerd en ik deed in één keer goed. Weet je wat het is?
3: Oh, dat is
1: zo'n champagne. Oh.
2: Champagne en ik deed voor de eerste keer letterlijk de eerste slag, bro. Proep. Sloeg zo die drop eraf, dus dat was wel legendary, man.
1: Ja, sabreren kun je leren, zeggen ze. Hè?
2: Dat is wat ze zeggen, man. Ik ben een natuurtalent.
1: Deze dagen sabreer je gewoon champagneflessen.
2: Type shit.
3: Ja, Ronnie, hoe goed is jouw R&B-kennis?
2: Poeh. Ja, ik denk wel redelijk goed. Meer wel oude R&B dan van nu, dat wel. Maar ik geloof wel mezelf, man.
3: Nou, we gaan het testen aan de hand van korte instrumentals waarvan je de tune moet afzingen. Ben je ready?
2: Oké.
1: Maar als je te brak bent om af te zingen, dan
2: ik denk dat ik het gewoon ga zeggen.
1: Dan ga je gewoon zeggen welke pop het is.
2: Ja, laten we dat doen.
1: Ja, oké, dan gaan we naar de eerste.
2: Ja,
1: je lijkt bijna beledigd. Van hoe kun je, kom op, guys. Hij is gewoon, ik zie gewoon een kleur.
2: Ja, dit zijn allemaal tunes, man. Dit is allemaal shit.
1: Ja, ik zie je ook gelijk lachen. Wat doet dit met je?
2: Ja, dit brengt me terug naar een nostalgische tijd, man. Ik downloadde dit vroeger op mijn computer en ik luisterde dit gewoon back to back. En dagenlang. Dit is mijn life, man.
3: Maar
2: heerlijk.
3: Is R&B dan meer zeg maar een stuk nostalgie voor je? Of is het ook echt die love en die emotie?
2: Ja, het is allemaal eigenlijk. Ik ben er echt mee opgegroeid. Vroeger bracht mijn moeder me altijd naar school. En dan was het altijd of een Usher in de auto. Of een Mariah Carey. Of wat dan ook. En op een gegeven moment nam ik dat zelf mee. En begon ik zelf op mijn eigen houtje R&B artiesten te luisteren vanaf mijn generatie. Of zo. Ja, het is gewoon mijn life.
1: Dope. Ja, gaan we door naar de volgende.
2: A sexy love in you.
1: Ja.
3: We hebben het misschien te makkelijk gemaakt.
1: We hebben het te makkelijk gemaakt.
2: Ik zat wel laatst toevallig al Nio's de songs te luisteren. Ik vind het een geweldige artiest en schrijver ook. En toen kwam ik ook wel tot de conclusie dat dit mijn favoriete Nio's song is. Het is wel leuk.
3: Maar wie is dan je favoriete R&B artiest?
2: Is geheel eerlijk, R. Kelly, man.
3: Oh!
2: Ja, maar hij gaat gewoon 100.
1: Maar dat is gewoon een king. Ja,
3: hij is wel echt goed, maar ja.
1: Ja, maar kijk. Hij is natuurlijk nu gewoon gekend, dus we gaan hem niet draaien, maar buiten, nee. Hij is wel de king of R&B. En laatst ging iemand ook met mij in discussie daarover. Ja, dat kan. Als je kijkt naar zijn muziek, kan dat kan niet.
2: Ik kan de kunst heel goed van de persoon onderscheiden. Kijk, wat hij heeft gedaan, hij verdient gewoon alles wat hem toekomt. En laat die man gewoon lekker bakken in de jilla. Maar dat neemt niet weg dat hij de GOAT is. Vond hem, is geheerlijk.
1: Ja man, wanneer kwam dat album nou? Had ik hem weer bijna. Hey Ronnie Flex, dankjewel dat je hier was.
2: Hey,
1: en
2: bedankt,
1: ja, thanks man.
2: Thanks.
4: Maximum.

0: En zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: En het is eigenlijk heel erg simpel. Jij zit misschien met een voorgevoel of het vermoeden in je omgeving... dat je denkt dat iemand iets anders aan het doen is. Misschien is het wel je tante, je oom, je ex, je huidige partner. Het kan. Als je twijfelt, stuur dan je verhaal in de NPO Luister-app... en wij samen met de Funnies Fam gaan voor jou bepalen... of deze persoon jou bedriegt of niet. Oftewel, gecheat of niet?
1: New music.
3: New
1: music.
3: Nieuw op Funnies.

0: iemand heeft misschien iets gedaan wat niet mag. Want Yara heeft een verhaal ingestuurd.
1: Ja, we zijn bezig met gecheat of niet. Het moment dat je erachter komt of jouw partner aan de cheat is of niet. En Yara die heeft ons in vertrouwen iets verteld. En dat deelt ze ook met jou. Dus jij hebt gewoon de power om Yara dus van haar gevoel af te helpen.
0: Of haar relatie kapot te maken.
1: Ja, jij hebt dus die power. Dus gebruik die power ook echt om Yara te helpen. Oké, we gaan naar het verhaal van Yara.
2: Hi Noorden en WF. Mijn vriend en ik gaan al 3 jaar met onze vriendengroep vakantie.
1: Cheater! Nee, geitje. Nee, was sorry. Was even, ik moest het even doen.
2: Hi Noorden en WF. Mijn vriend en ik gaan al 3 jaar met onze vriendengroep vakantie. En dit jaar kon ik niet mee door werk. Dus ik liet hem lekker gaan met de vriendengroep. Maar in onze groep zit er wel een single vriendin. En wij delen alles in de groepschat. En de single vriendin stuurde dus allemaal foto's door. Met voornamelijk zij met mijn vriend. En echt foto's van dat ze activiteiten samen doen. En samen ontbijten. En één foto vind ik niet erg. Of één activiteit vind ik niet erg. Maar het voelt net alsof ze echt veel met elkaar aan het optrekken zijn. En hij zegt dus dat het alleen maar heel platonisch is. En dat natuurlijk vrienden zijn met elkaar. Vinden jullie dit vreemd gaan of niet? Want ik voel me wel een type of way.
0: Ja.
1: Nou ja, vind je?
0: Ja, kijk, weet je, als zij zich er al niet comfortabel bij voelt, dan is het al, zeg maar, dan is hij over de grens gegaan.
1: Oké, dat, maar ik vind het wel een beetje, ga maar lekker op vakantie, ik kan niet mee.
0: Oké, maar dus als jouw chickie dat zou doen, met jouw mannelijke mattie, en dan gaan ze helemaal intiem foto's maken en zo, misschien nog samen even in slaap vallen, weet je, dronken op de bank.
1: Kijk, jij moet altijd overdrijven, samen dronken in slaap vallen op de bank.
0: Nee. Ik weet dat kan hartstikke goed gebeurd zijn als er geen foto van is, ja. Zo klinkt het wel.
1: Ik sta voor mijn boy in het vuur, voor de vriend van Yara.
0: Ja, je bent zo'n hond die dat altijd doet voor de mannen. Nee, Yara is je eigen schuld, want je programma is niet streng genoeg. Je hebt hem zomaar laten gaan. Hij is vreemd gegaan.
1: Oh,
0: is je zaak.
1: Chanel! Oké, wacht. Wij komen er niet uit en we hebben jouw hulp nodig. Denk jij dat Yara haar vriend cheat of niet? Laat het weten in de NPO Luister app en laat ook vooral even weten waarom je dat denkt.

0: weekends met Osso. En misschien gaat die man van me ook wel naar Osso.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, de man van Yara. Zij denkt namelijk dat hij is vreemd gegaan. Of hij twijfelt over dat hij is vreemd gegaan. Er zijn heel veel reacties binnengekomen in de NPO Luister-app.
3: Ja, Hisham zegt: Chanel, doe eens normaal, adoepdenker. Maar Ryan, die zegt: die lovey-dovey foto's zouden bij mij ook al mijn alarmbellen laten afgaan.
0: Ja, maar je gaat toch niet, als je het met iemand doet, daarvan foto's sturen? Zo
3: ja,
0: dom
3: nou ja,
0: ben je
3: ja,
0: toch niet?
3: Sommige mannen zijn wel zo dom. Hij zegt wel, waarom moet je zo intiem doen met iemand anders als je een relatie hebt? Vind ik een goed punt.
0: Ja, dat is wel een goed punt. Maar soms is gewoon platonische vriendschap en dan zoeken vrouwen daar meer achter. Of mannen natuurlijk, andersom ook. Terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dylan die zegt, sorry, maar ik vond het zielig dat ze single is. Is wel een hele creatieve reden om ineens samen romantisch te gaan zitten doen.
3: Ja, ik vond het zo zielig voor haar, weet je. Dus daarom heb ik haar meegenomen.
0: Ja, ze is toch alleen, dat is toch niet leuk. Ja, en Josje zegt het volgende.
4: Uit principe en zeker uit respect voor je vrouwtje hou je afstand van andere dames. Vriendengroep of niet, je houdt je afstand. Dus ja, ik weet niet of het cheaten is, maar handig is het niet. Laten we het aanbouwen.
3: Ja, Nancy die zegt, Yara, je gevoel ligt niet tegen je. Sterkte. Nancy, sterkte.
0: Hi, Burren zegt, ik denk eerder dat Yara FOMO had, dat ze niet mee kon. Maar als dit echt een cheater ziet, zij is er, zij was er...
3: Moet ik helpen?
0: Ja, help maar.
3: Oké, nou, ik denk eerder dat Yara FOMO had, omdat ze niet mee kon door werk. En als je dit als cheater ziet, als zij er ook was en alsnog dezelfde foto's deelt, dan heb je toch hetzelfde verhaal en dan zit je er niet mee. Bradley had nog een leuke memo?
0: Ja, komt die van Bradley.
5: Ligt echt aan die intenties van die vriendin. Als jij al zelf weet van die vriendin, die kan een move gaan maken op mijn vriend. Ja, dan is het denk ik wel cheater. Maar ja, ligt het dan in die vriend of niet? Want die vriend heeft misschien niet die intentie, zoals hij zelf al zegt.
0: Ja. We hebben alle antwoorden naast elkaar op een rijtje gelegd. De Funny Scoretroom gaat open, de hamer gaat erop en het is...
2: Cheat.
3: Ja. Ja, had ik je ook wel kunnen vertellen. Ja, het is best wel duidelijk, of niet? Hij heeft nog foto's gestuurd. Hij schaamt zich niet, hè?
0: Hij durft.
3: Hij durft.
0: Zij ook, hè, die andere.
3: Hey, ik had haar moet je pakken, hè? Want zij is jouw mattie. Haar moet je haar haren gaan trekken. Yara, luister naar mij. Norden, waarom stop je nou?
0: Ja, Yara moet naar buiten. Jij zegt,
3: Yara
0: luister.
3: Moet naar buiten komen.
0: Jij zegt, luister naar mij. Dus ik denk, er komt nu iets. Maar niet.
3: Nee, ik had het gewoon tegen Yara. Yara, persoonlijk, luister naar mij. Trek haar aan haar haren. Laat haar niet zien dat jouw man afgepakt kan worden.

stoppen, daarom hoor je mij. En zometeen gaat hij weer die stembandjes van hem, die gaat hij gebruiken om speciaal voor jou een nummer te vertalen. En je weet, hij kan heel goed zingen. Het gaat heel mooi worden, maar ik wil ook een klein beetje lachen. Dus als jij nou alvast nadenkt over een goede tune voor Norden om te vertalen, gaan wij lekker muziek voor je draaien. Zometeen muziek van Jade Lauren. Dit is natuurlijk Jonna Fraser. En welke tune moet Norden gaan vertalen voor jou?

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je tickets via doopdevoorstelling.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. Met zometeen deze man die vandaag zijn vuurwerk niet heeft ingeleverd.
1: Het hele vuurwerkbeleid, ja fuck it. We gaan gewoon vuurwerk afsteken.
0: Ja, daar was zometeen meer over. Ik begin met ander nieuws dat net binnenkomt. De VS kondigt sancties aan tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Rubio bekendgemaakt. Mijn collega Simone Tucker weet meer over deze zaak.
2: De verklaring die we al in hadden gezien, daarin zei Rubio... we gaan de transacties met dit schurkachtige hof verbieden... waardoor het van zijn middelen wordt afgesneden... en zijn vermogen om te functioneren dus wordt lamgelegd. Dat betekent simpelweg dat bedrijven niet langer hun diensten mogen verlenen aan het strafhof. Als ze dat wel doen, dan zullen ze worden bestraft.
0: De Amerikaanse president Trump heeft al langer een hekel aan het internationaal strafhof. Onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Ander nieuws dan. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts en ook de nasleep daarvan. 20 jaar geleden was er een gigantische uitbraak in Brabant. 10.000 mensen werden ziek door besmette geiten op boerderijen die in de buurt stonden. 2.000 mensen werden chronisch ziek en kunnen daardoor nog steeds niet volop meedoen in de samenleving. Veel van hen raakten hun baan kwijt. De helft van alle scoutingverenigingen in ons land heeft een wachtlijst. Ja, in Berkel, Inschot, in Brabant wachten sommige kinderen al 2 jaar.
3: Te veel leden is natuurlijk een luxe probleem, maar we hebben heel veel kinderen die graag bij de scouting willen. We hebben ongeveer een 5 tot 10 personen per leeftijdsgroep op de wachtlijst staan. Wat we wel merken is als je die wachtlijstkinderen gaat bellen, dat ze soms ook wel een andere hobby begonnen zijn.
0: Ja, bij veel scoutingverenigingen is een gebrek aan vrijwilligers de oorzaak. En Aalsmeer is een van de weinige gemeenten waar komende Oud en Nieuw wel een vuurwerkshow mag komen. Want zelf vuurwerk afsteken mag niet meer, maar verenigingen mogen het wel. Sommige Aalsmeerders hebben helemaal geen zin in zo'n vuurwerkshow en hebben stiekem toch hun eigen vuurwerk klaar liggen. De regionale omroep NH vroeg het ook aan deze man.
4: En heeft u uw eigen vuurwerk al gekocht?
1: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Aalsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Ik denk dat gewoon heel Aalsmeer denkt van ja, het hele vuurwerkbeleid, ja fuck it, we gaan gewoon vuurwerk afsteken. Lekker in de straat, gewoon alle buren bij elkaar en gewoon lekker gezellig, biertje erbij. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig, even een uurtje lol trappen.
0: Vandaag was de allerlaatste dag dat je je vuurwerk kon inleveren zonder dat je daar een boete voor kreeg. In totaal is er ruim 7600 kilo ingeleverd. Het weer vanavond nog steeds flinke buien met lokaal ook kans op onweer. En dit weekend blijft het wisselvallig bij temperaturen rond de 15 graden.

0: eigenlijk dacht dat hij dood was.
1: Week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.
0: Oh shit, is het alweer tijd voor? Yep. Zingen.
2: Ja, dan is mijn weekend echt compleet. Normaal gesproken zit Wef hier, die is ziek, maar die heeft er ook altijd ook zo weinig zin in.
0: Ja, omdat
2: maar
0: jij echt als een jankende kat ben jij hier aan het oefenen.
2: Je houdt toch van katten?
0: Ja, maar niet jij. Niet jij. Nou, je hebt net Northern Jackson gehoord en misschien gaan we... Misschien gaan we
2: Jamona!
0: Nog
2: Jamona!
0: Nog eens?
2: Jamona!
0: Nou, het is bijna alsof je hier is.
2: En die kan ik wel serieus goed, hè? Als
0: ja, Michael Jackson kan je wel goed. Moet je niet een keertje gewoon verkleed komen op zijn verjaardag?
2: Oh mijn god.
0: Gaan we, en dan gaan we dat gewoon helemaal
2: gaan we
0: mogelijk
2: dat doen?
0: Maken?
2: Wanneer is hij jarig? Wanneer ben ik jarig?
0: Volgens mij is je net jarig geweest.
2: Ah, shit.
0: Nou, je bent ook net jarig
2: sterfdag,
0: geweest.
2: Sterfdag.
0: De sterfdag. Ja, juni.
2: Nou, dat zien we dan wel. Oh, juni. Nou, moeten we niet gewoon lang wachten, maar... Jamona!
0: Nee, maar ik denk dat ik vandaag iets buitenlands wil.
2: Oké, je wil iets buitenlands, vertel.
0: Ik wil gewoon iets Spaans, iets vies, iets bobbeling.
2: Oh, hoezo?
0: Ik denk dat heel fout gaat klinken in het Nederlands en dat jouw stem dat niet helemaal aan kan.
2: Oké, we willen gewoon dus iets buitenlands, wat ik ga vertalen naar het Nederlands. Chanel die wil een beetje Spaanse tintjes erin.
0: Een beetje exotische,
2: exotisch als ik het even ken. Dus welke tune moet ik voor jou vertalen? Want jij bepaalt uiteindelijk wat we gaan doen. Laat het even weten in de NPO Luister.

0: Roxy Rosa meer voor jou. Sorry Roxy dat ik door deze heerlijke tune heen ging.
1: Je bent alvast even aan het voorbereiden. Ben je zenuwachtig?
2: Het is elke week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.

0: Ja, en ik vroeg om iets met een buitenlands tintje. Een beetje gek, een beetje wild, een beetje bubbeling. Mara zei So Me Like It van Spice.
1: Oeh.
0: Ja, Jason zei On The Low van Burna Boy.
1: Ook leuk.
0: Maar Sammy had een betere suggestie, namelijk Noordin. Ik heb zin in een zomertune. Waarom doe je niet Jamaican Bam Bam?
1: Ah, zo, wat zullen ze daar eigenlijk zingen?
0: Ja, dat hebben we even snel voor jou
1: wat
0: vertaald.
1: Wat zullen ze daar eigenlijk zingen? De Jamaican Bam Bam. Nou, we moeten het met Nederlands doen. Dus de Nederlandse...

0: irriteert.
1: Oh, wat nou weer? Wat hebben wij nou? Wat zullen wij mannen nou weer jou
0: hebben? Ja, nou, het is vandaag ook weer jullie mannen. Want ik ben zo godverdomme chagrijnig. Ik vertrouw jullie mannen voor geen meter.
1: Maar dat is toch niet nieuw?
2: Nordin en Chanel.
1: Wij mannen zijn toch het kwaad van alles wat een vrouwenleven ooit is slecht is overkomen. Dat is toch altijd de schuld.

0: ligt
1: aan de man.
0: Specifiek aan jou. Ook dit wat ik vandaag heb gelezen in een bijzonder nieuwsbericht. Er komt een anticonceptiepil voor mannen. Er is zo'n 50 jaar aan onderzoek gedaan naar die nieuwe anticonceptiepil voor mannen. En nu komen ze er eindelijk mee. Nog wel eventjes geduld, want het duurt nog een jaar 5 à 10 voordat die op de markt gaat
1: daarom,
0: komen.
1: Maar zo gaat het gewoon elke keer. Dit doen ze al sinds ik een jaar of 14, 15 ben, komt dit nieuws al. En elke keer komen ze er niet doorheen met die pil, wat ik echt jammer vind.
0: Ja, omdat het ding is dat ze vaak dan zeggen van ja, mannen gaan dat echt niet doen. En ik moet ook zeggen, als die pil er komt, ja, dan zou ik niet mijn scharrel gewoon vertrouwen op de pil slikken.
1: Maar wij moeten dat wel met jullie doen. Ja. Met jullie vrouwen, inderdaad.
0: Ja, moet je tolly niet overal insteken, hè? Kan je kon niet dragen.
1: Overal insteken? Nee, maar even kijken. Dit is zeg maar een discussie die voer ik vaker met vrouwen. Omdat ik vind het heel oneerlijk. Ja. Nee, ik heb alleen een condoom of mijn zaakje door laten knippen.
0: Oké, maar draag een condoom dan.
1: Nee, want als het zo makkelijk was, dan hadden jullie ook geen anticonceptie gebruikt als het condoomgebruik zo makkelijk was, toch?
0: Nou ja, ik kan zwanger raken en een condoom is niet altijd 100% veilig.
1: Dat is toch voor mij dan ook?
0: Ja, maar ja, weet je.
1: Ja, maar ja, dit is hetzelfde argument. Want als
0: ik vind
1: het allemaal
0: niet zielig voor jullie.
1: Nee, maar dat snap ik dat jullie niet zielig vinden. Alleen, kijk,
0: je moet gewoon de verantwoordelijkheid nemen die er komt bij een man zijn.
1: Kijk, een pil en een spiraal en je hebt ook een koperspiraal, dus daar heb je nog geen hormonen. Dat is echt niet niks om dat in je lichaam te stoppen. Met hormonen en doe het maar op. Nou, als je normaal gesproken ongesteld raakt, komen er ook hormonen. Maar dat is een discussie van een andere keer. Dat is niet de discussie van deze keer. Maar wij mannen hebben letterlijk alleen de condoom en het zaakje laten doorknippen. En ik, als die pil er zou zijn, ik zou hem gebruiken.
0: Ja,
1: ik zou zelf controle willen hebben.
0: Pipo de clown. Jij vergeet je eigen hoofd al als hij niet vast zou zitten. Jij onthoudt helemaal niks. Ik zou jou van alle mannen op de wereld het minst vertrouwen op het slikken van die mannenpil. Ik denk dat heel veel dames daarmee eens zouden zijn. Maar laten we het even vragen aan ze.
1: Ja, wat wil je dan precies vragen?
0: Nou, zou jij een man vertrouwen op slikken van zijn anticonceptiepil? Zou je niet eens naar vragen? Zou je dat kunnen?
1: Ja, laat het even weten in die NPO Luister. We zijn heel benieuwd naar jullie mening.

0: anticonceptiemiddelen. Er komt iets nieuws aan. De mannen anticonceptiepil.
1: Nordin en Chanel.
2: Ja, en Chanel die is, heeft natuurlijk een mannenfobie, mannenschade, noem het maar op. Dus die wil checken of jij hetzelfde probleem mee hebt als haar. Maar ik vind het zo ziek dat je dit gewoon zegt van, nou, ik vertrouw jullie mannen niet als jullie die mannenpil moeten gaan slikken. Want wij mannen moeten ook altijd maar de vrouw vertrouwen.
0: En jullie hebben het zo zwaar in deze wereld.
2: Nee, maar,
0: even
2: niet zo sarcastisch zitten doen. Wij hebben geen optie tot een pil, hè?
0: Jawel, je hebt een optie om of altijd een conny te dragen als ik een man was.
2: Jij hebt die optie ook.
0: Ja, ik heb die optie
2: ook. Waarom gebruik je dan anticonceptie?
0: Nou, ik gebruik gewoon de pil, weet je. Dat is voor mij lekker makkelijk.
2: Maar waarom gebruik je dat als de optie condoom?
0: Omdat ik jullie mannen niet kan vertrouwen. Zelfs met de condoom niet. Want je hebt mannen die dan, weet je toch, dan zijn ze bezig, doe je doggy of zo, trekken ze hem gewoon eraf. Dat heb ik ook vaker gehoord. Dus ja, hebben we dat weer. Maar goed, we gaan naar wat vrolijkere reacties.
2: Het is altijd in ieder geval de man. Het is altijd de man.
0: Goed zo, Northern Q. Die zegt, die stelling die je stelde is überhaupt vrij dubbelzinnig. Aangezien de condoom, de pil en andere anticonceptiemiddelen er zijn voor bescherming tegen iedereen. Aangezien vertrouwen eerder bij jezelf ligt dan de ander, wil je altijd zeker zijn. Of zie ik het fout? Anticonceptie gebruik je voor jezelf. Daar komt het op neer.
2: Oké.
0: Okay. Nou, Magdalene die komt ook binnen.
2: Ja, die zegt, nee, ik zou nooit een man vertrouwen. Hier hebben we nog eentje. Dat hij de pil dagelijks slikt. Ik heb nu een hele leuke man en zelfs hem zou ik er niet mee vertrouwen. Ik blijf gewoon zelf aan de anticonceptie.
0: Nou, Larissa die had dus iets gestuurd in de NPO Leister app. En die zei, ik vind wel dat de vrouw meer verantwoording heeft dan de man. Want de vrouw wordt toch zwanger of wat? En ik ben het bijna met haar eens.
2: Wat bijna? Larissa, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Je bent het bijna met Larissa eens, waarom dan niet helemaal?
0: Nou ja, omdat uiteindelijk de consequenties liggen wel bij de vrouw. Ja, als man is het heel vervelend dat je misschien vader wordt tegen je wens in. Maar als vrouw moet je of een bevalling doen, of een abortus, of een miskraam. Ja,
2: dat heb je toch als man zijn, maak je dat toch ook mee?
0: Liggen die fysieke consequenties bij jou, Nordin?
2: Nee, niet fysiek. Maar
0: nou ja, dat is het grootste deel.
2: Ik bedoel van, als een man in één keer vader wordt terwijl hij dat niet verwacht, of hij moet een baby laten weghalen, wat zijn kind kan zijn.
0: Ik denk dat je als man beter de verantwoordelijkheid moet nemen waar je hem mogelijk inslikt. Nee, want je hebt geen keuze, hè? Je hebt geen keuze.
2: Nee, maar ik bedoel van, voor een man is dat ook hartstikke impactvol. Je kan toch niet zeggen van, dat is alleen maar de verantwoordelijkheid van de vrouw. Jij zegt dat ook eigenlijk, hè, Larissa?
3: Nou, ook. Maar het is wel, bij de vrouw is het wel, zeg maar, er groeit iets in jou. En bij een man groeit er niet iets in hem.
2: Maar het is toch evenveel de baby als de man als van de vrouw, ook wel qua bloed.
0: Nee, nou nu geen normaal.
3: Nee, maar
2: qua bloed en qua DNA en al die...
0: Dus, maar jij doet ook 50% van die bevalling en die zwangerschap worden.
2: Nee, precies, dat sowieso niet. We hebben het wel over als dat kind er daadwerkelijk komt. Je bent evenveel vader als dat je moeder bent. Ik snap dat jullie maken het kind en de bevalling en die fysieke klachten op korte termijn, relatief kort.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik dat jullie veel meer offers leggen. Maar wij als man zijn, hebben toch ook een kind waar je voor moet zorgen.
0: Ja, maar een kind hebben is minder erg dan een zwangerschap doen. En ik denk dat Larissa dat misschien een stuk beter begrijpt, omdat ze ook een vrouw is, snap je?
2: Dingen gaan invullen voor Larissa, gewoon zelf laten praten.
3: Ja, maar ik denk het wel, want zeg maar als vrouw zijnde, als je zwanger bent, voel jij wel als eerste het kindje schoppen. Voel je als eerste kindje bewegen. De man voelt dat niet.
2: Ja, maar wat maakt dat het beter of erger of minder erg? Daar moeten jullie mij even in meenemen. Want jij schudt nu. Maar ik bedoel van, ik zou het toch ook heel erg vinden als man zijn, als ik dan in één keer ongewenst vader word of er moet een baby weggehaald worden. Dat is toch net zo erg voor mij als voor jou?
0: Want jij deelt net met de consequenties.
2: Jullie zijn toch ook niet mij. Dus hoe weten jullie nou welk gevoel of welk trauma ik
0: daarbij krijg? Als ik een bevalling doe, is het even erg voor jou.
2: Nee, maar dan gaat het alleen over de bevalling.
3: Nee, mannen kunnen dat niet.
2: Nee, tuurlijk kunnen mijn mannen niet bevallen. Nee, dat begrijp ik ook wel. Dat snap ik.
3: Nee, maar als jullie het überhaupt kunnen.
2: Maar het gaat over het feit over dat de consequenties voor een vrouw. Nee, want wij worden toch ook vader. Wij moeten toch ook die verantwoordelijkheid dragen.
0: Ik vind het zo.
3: Ja, maar wij zijn al wel eerder mee bezig.
2: We zijn het gewoon echt niet met elkaar eens.
0: Ik vind het ook gewoon als een vader van weet ik veel hoeveel kinderen inmiddels, vind ik dit echt een heel raar statement om te maken, oprecht.
2: Nee, dat mag jij vinden, maar ik probeer erbij te komen. Hè. Ik probeer te hebben van, hoezo hebben jullie meer verantwoordelijkheid?
0: Nou ja,
2: we hebben toch alle twee evenveel verantwoordelijkheid?
0: Zelfs al zou er wel of niet een kind komen, de consequenties lichamelijk, die echt veel impact hebben, ook hormonaal, hebben veel meer impact op een vrouw.
2: Maar daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Dan ben je het ook met ons eens.
3: Vooral mentaal. En ook, zeg maar, vooral ook lichamelijk. Want stel, jullie willen allebei het kindje niet en er moet abortus gedaan worden of zo. De vrouw heeft daar askeveel last van.
2: Nee, minder
3: dan de man.
2: Maar daar ben ik het volledig mee eens. Daar ben ik het volledig mee eens.
0: Ja, dan denken we toch hetzelfde, denk ik.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja, alleen niet. Ja, en toch niet over het stuk. Ja, ik vind dat een man daar dan gewoon evenveel verantwoordelijk voor is.
0: Ja.
2: Evenveel verantwoordelijkheid voor draagt. Maar jullie vinden dat niet. Nee, dat kan. Het kan.
3: Ja, nee, ik zou een man niet vertrouwen als hij zegt, ja hoor, ik heb de pil ingenomen. Nee.
2: Ja, dat probleem delen wij dan met vrouwen. Larissa, dankjewel voor dit gesprek en dit open gesprek. En jij ook gewoon, Chanel, dat we gewoon altijd eerlijk kunnen zijn bij deze radiozender. Ik denk dat dat iets moois is. Ja.

0: beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Hey.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. De Hoop laat met hiphop dans en echte

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Zapp, de hoppie snelle show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met

0: Jack.
1: In der luck.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Daarbij reageert het kabinet op de sancties die de Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof heeft aangekondigd. Buitenlandminister Berendsen legt uit wat die steun van Nederland inhoudt.
1: Nou, dat betekent dat wij samen met internationale partners en ook samen met het Hof en de Europese Commissie bekijken, de sancties zullen bestuderen. En ook de periode na inwerkingtreding van de sancties, die 6 maanden bedraagt, om die ook goed te benutten om het gesprek met de VS aan te gaan. Te kijken of dat we tot een oplossing kunnen komen. Uiteindelijk ook in het belang van het functioneren van het Hof.
0: Amerikaanse president Trump heeft een hekel aan het internationaal strafhof. Onder meer omdat het onderzoek doet naar oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. 35 culturele organisaties in Groningen komen met een verbod op de gluurbril. Nou, die lijkt op een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en ook een microfoon. In die culturele gebouwen in Groningen mag die bril dus niet meer mee naar binnen. De organisatie wil op die manier grensoverschrijdend gedrag voorkomen.
2: Er zijn een aantal collega's in het land die incidenten hebben gehad waarin mensen ongewenst gefilmd worden. Op een hele vervelende manier, in intieme situaties, op het toilet bijvoorbeeld. Of ook in een hele intimiderende setting. Want je kunt je voorstellen, als iemand met jou praat en wordt live opgenomen, dat dat ook wat met jezelf doet.
0: De Tweede Kamer wil ook laten onderzoeken of er ook een landelijk verbod op gluurbrillen mogelijk is. En een record aantal scholen deed vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Een dag waarin de LHBTI-gemeenschap gesteund wordt. Maar scholen stonden er niet alleen in. Ook een groep queer jongeren vroeg er aandacht voor, samen met het Stedelijk Museum in Schiedam. Want het nieuws over de dalende homo-acceptatie van een paar weken geleden kwam hard aan bij hen.
3: Het kwetst je wel, want het is wel gewoon een groot gedeelte van jouw leeftijdsgenoten, van jouw peers, die jou niet zien zoals je bent.
4: Vooral eng eigenlijk met de kant waar de wereld nu op gaat. Maar daarom is het juist belangrijk om ook het ander een tegengeluid te laten zien. In de politiek, maar ook zeker gewoon op scholen of met Paarse Vrijdag in een museum. Echt in culturele samenkomstplekken.
0: En ook premier Jette sprak vandaag zijn steun uit voor Paarse Vrijdag en droeg vandaag een paarse stropdas. Het weer vanavond nog steeds flinke buien met lokaal ook kans op onweer. En dit weekend blijft het wisselvallig bij temperaturen rond de 15 graden.
5: En zometeen een DJ hier die je moet gaan checken. Wie dat is, vertel ik je zometeen. Panda.

0: is vrijdag. Het is tijd voor de vissenfabriek. We gaan feesten. Maar...
1: Noorden, wat is er aan de hand?
0: Ik voel het gewoon even niet.
1: Wat voel je niet? Praat erover.
0: Het is gewoon festival season.
1: Ja, is voorbij. Alle mooie dingen komen eruit, Noorden. Dat klopt.
0: Het voelde niet als dat de zomer van 2026, als die ooit tot einde zou komen. Dit was gewoon de laatste zomer die ik in jaren heb gehad.
1: Ja, waar zou dat doorkomen?
0: Nou, in alle optredens, alle festivals, alle vissa's. En dat is dan in één keer voorbij. Het is gewoon voorbij gevlogen. Met je ogen knipper je.
1: Noorden,
0: en het is weg.
1: Iedere weekend zijn er duizenden clubs waar jij gewoon naar binnen kan gaan.
0: Ik heb het gevoel dat ik een disco-dip heb. Ik heb een club-dip.
1: Een club-dip? Waarom dan?
0: Ik voel gewoon van, oké, ik ga pas naar buiten weer als het ADE is.
1: Oké, maar dat is over tien dagen. Dat is over 10 dagen, Noorden. Noorden heeft het zo zwaar.
0: Nee, maar ik wil er gewoon weten van, zijn er trouwens meer mensen die dit ook ervaren?
2: Noorden en Chanel.
0: 1, 2, 3. Heb jij dat niet dan? Dat je denkt van, ik heb gewoon zo hard geknald. Ik hoef even een paar weken niet naar buiten.
1: Nou, ik ga maar echt 2 keer per jaar uit. En dan ga ik zo hard dat ik de rest van het half jaar niet meer uit moet. Snap je? Dus... Nee, ik ben deze zomer te veel binnen geweest. Dus ik ben nu helemaal ready om te gaan. Maar ADE ga ik pakken, hoor.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ik weet niet, ik stap allemaal lijsten. Ik ga naar allemaal plekken, ik weet niet waar.
0: Oh, hoe doe jij dat dan?
1: Ja, ik heb gewoon zo'n mattie die... Moet ik je eens brengen?
0: Ja, regel.
1: Ik ga allemaal feesten voor jou regelen.
0: Regel.
1: Nou, ik ga Noorden zijn clubdip fixen, maar ik vroeg me wel af. Is Noorden alleen hierin?
0: Ja, ik denk het wel. Heb je ook een clubdip? Laat het even weten in de NPO Luister.
2: New music. New Old Buddies.
3: Wavo featuring Future. VA.
2: Funnies.
3: Your City.

0: voorbij. De zon schijnt niet meer. Ik heb gewoon een klein clubdipje als het gaat om uitgaan. En heb je dat ook of niet?
1: Noorden en Chanel.
2: 1, 2, 3. Ja, Noorden is super zielig. En wij wilden weten, ben jij ook zielig? Samira is inderdaad zielig. Die zegt, ja man, zodra de festivals stoppen is het echt afkicken. Ik mis de hele vibe buiten feesten hits anders.
0: Ja, Sini zegt, clubdip. Ik heb eerder een bankrekening dip na al de festivals en drankjes doen. Ik doe weer rustig tot december. Ja, ik hoor je wel met die bankdip hoor.
2: Nadia zegt, nee joh, ik ga juist meer naar de club nu. Minder drukte dan op festivals en je weet tenminste wie er draait.
0: Ja, dat is ook inderdaad een goeie. En Aliri zegt, snap je helemaal, in de zomer ben je elk weekend weg en nu moet je ineens thuis zitten. Ja, dat is toch niet echt normaal? Conclusie is hem gewoon een beetje gemiddeld.
2: Ja, de conclusie is, Noorden is zielig. En hij moet gewoon weer even een keertje naar een goede club gaan.
0: Nou, ik kan er in ieder geval voor zorgen waardoor ik weet dat jij helemaal in de clubavond komt hier. Oeh. Over een paar minuten. Ik heb een artiest geregeld uit België. Een DJ die echt viraal is gegaan. Een paar jaar geleden was hij hier. Oh. Als DJ voor een artiest. Een hele grote artiest die we veel draaien bij Phonics.
2: Ga je me nou teasen?
0: Ja, en nu is hij echt gewoon de wereld aan het overnemen. En wie

0: Holiday van Christian D. En nu neemt hij de hele wereld over met een Zuid-Afrikaanse sound.
1: Noorden en Chanel.
0: 1, 2, 3. Vandaag heeft hij ook een dikke pokkel gedropt. Give it up voor niemand minder dan Miro.
2: Thank you for having me, guys.
0: Bro, 2,5 uur heb je in de auto gezeten. Je komt uit België om hier te zijn. Sowieso, jij bedankt daarvoor. We moeten eerst eventjes iets uit de wereld gaan helpen.
2: Alright.
0: Jij hebt een Zuid-Afrikaanse sound die draaien. Gom, gom? Hoe zeg je het?
2: Je zegt het eigenlijk mom. Mom. Met een sound. Maar ik zeg het ook verkeerd. Omdat ik heb ook mijn grills en het is moeilijk om uit te spreken.
0: Hoe ben je erachter gekomen van, oh shit, ik zeg het eigenlijk verkeerd?
2: Ja, ik ging voor de eerste keer naar Zuid-Afrika. Leerde ik het de genre kennen. Toen zei ik gom. En toen zeiden ze tegen mij, huh? What are you saying? Like, it's mom.
0: Ja, maar kwam dit filmpje daarvan tegen op internet.
3: What did you say?
4: I want to listen to J. Com.
3: I listen to what?
4: To J. Com.
3: This boy is talking about gom. Gom.
2: Yeah.
0: Okay, nu we het al goed hebben, gom.
2: Yes.
0: Wat is dat voor genre?
2: Nou, het is, ik zou zeggen, je hebt EDM. En ik zou zeggen dat het heel veel afgeleid is van EDM, maar dan echt met een afro-swing erbij. Het komt ook een beetje van afro-tech, maar dan iets harder, iets agressiever. En het komt van Durban, Zuid-Afrika. Daar is de sound echt ontstaan. Ben ik ook al geweest trouwens.
0: Maar hoe ben jij ermee in aanraking gekomen? Want jij komt uit België. Hoe komt het dan? Hoe raak jij dan? Want jij bent ook niet Zuid-Afrikaans, of wel?
2: Nee. Ik ben gewoon puur Belg. 100%. En ik was in Dubai 2019, denk ik. Daar had ik voor het eerst allemaal piano leren kennen. Was ik mij helemaal gaan verdiepen in de Zuid-Afrikaanse cultuur, de muziek. En toen was ik voor de eerste keer naar Zuid-Afrika gegaan. En dan had ik de sound echt leren kennen. En echt gevoeld van, hier zit echt soul in. En dan ben ik bekende nummers gaan beginnen remixen. Gedropt op SoundCloud. En die dingen gingen super viraal. Dus vandaar ben ik dan 3 keer nog een keer naar Zuid-Afrika geweest. En dan, ja, gewoon een paar shows gedaan. Socials gingen super leuk.
0: Ja, je zegt superleuk, maar je hebt gewoon miljoenen views op TikTok gehaald. 100.000 volgers. Elke keer als jij een video post dat je in de club staat, is het gewoon raak. Je gaat gewoon super hard, bro.
2: Dankjewel, man.
0: Je gaat gewoon super hard. En vandaag is je nog eens opnieuw muziek uitgekomen.
5: Ja, een nieuwe tune, genaamd Waza. Neem ons even mee, wat voor soort tune is het?
2: Nou, het is een tune, het heeft een afro-tech vibe met heel veel mom-elementen erin. Ik wil deze sound ook echt naar Europa brengen, om mensen iets nieuws te laten ontdekken. En er staat een Ghanese artiest op en een Zuid-Afrikaanse artiest op van Durban. En ja, I'm very proud of it. Ik ben super blessed dat ik deze naar de wereld mag brengen.
0: Ja, gefeliciteerd ook met deze release. We gaan het dadelijk horen in jouw set. Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten? Want ben je nog de DJ van Christian D bijvoorbeeld? Zo heb ik jou jaren geleden leren kennen. En in één keer kwam ik je tegen op internet met deze sound. En dacht van, hè?
2: Ja. Yeah. Nee, ik ben nog de DJ van Christian. Als onze agendas niet te veel in elkaar lopen, uiteraard. Maar nu gaat het stilaan toch wel meer mijn show zijn en ga ik een andere DJ moeten zetten, jammer genoeg bij Christian.
0: Ja, dat is allemaal part of life en van ontwikkelingen als je hard gaat. Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten, bro?
2: Ik doe binnenkort een Asia tour.
0: Wauw.
2: Eind oktober doe ik Bali, Bangkok, Kuala Lumpur en Singapore.
0: En dat wordt daar ook
2: Amapiano
0: geapprecieerd.
2: En de South African culture sound is daar echt gewoon big. Dus mensen loeven het, taffen het daar echt gewoon 100%.
5: Ja, heb ik vaker gehoord dat het helemaal een groot ding is daar. En
0: wow.
5: Ik verwacht ook dat een beetje, dat we dat zo meteen gaan horen in je DJ-set.
2: I'm a try.
5: Woe!
0: Miro, dames en heren, ga deze man checken. Hij gaat zo meteen achter de ones en toe staan om een heerlijke set voor jou te draaien.

0: phonics.nl/radioacademy.
1: En Merel gaat jou zo meteen verrassen met Gom. Gom, dat was hem, dat was hem.

Het is Friday en ik heb iets super tofs voor je gefixt. We hebben net een interview met hem gehad. Miro is helemaal uit België gekomen met zijn Zuid-Afrikaanse sound. Nom. En je gaat het voor het allereerst horen hier op Funic. Ik zeg Miro, let's go!

0: Britse Tata.
1: Fakken dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Wat mag stoort dat ze klaar als zijn, jongen?
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma.
4: Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege?

0: gewoon vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
4: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: China, dit was niet jouw schuld.
1: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
5: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
2: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppy Snelle Show. Morgen om 7:55 bij Afrotros op Zet.
1: Hinderlijk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
1: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
0: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur

0: Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
1: Medische ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Cukorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
0: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Cukorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, je bent ingetuned bij Imani Invites, maar vandaag met mij Naomi. Dit is Karo en Ronnie Flex met Voodoo.

0: Het is weekend. Hey, Imani.
1: Imani. Imani. Imani. Invites.
0: Ja, je vrijdagavond is officieel begonnen en Imani klinkt iets anders vanavond. Ik ben er namelijk voor je vandaag, Naomi. Imani zit namelijk lekker heerlijk in de zon op vakantie, maar maak je niet druk. Ik ga er de komende 3 uur voor zorgen dat we hier ook een beetje zon krijgen. Want ik heb allemaal gezellige gasten voor je uitgenodigd die ervoor gaan zorgen dat jouw vrijdagavond ook lekker een beetje warm wordt. Nou, meestal ben ik op een avond als deze ook buiten te vinden, maar vandaag moet ik oppassen op mijn nichtje, dus geen gekke avond voor mij. Als jij wel een vrije avond hebt en nog geen planning, luister dan heel goed. Want straks schuiven hier 2 mensen aan die vanavond Rotterdam en Arnhem samen gaan brengen. Wie dat zijn en hoe ze dat precies gaan doen, dat hoor je zometeen.

0: Rufus. Phonix. Imani invites.
1: Ja, which city got the biggest attitude? Dat is de vraag van vanavond, want het Rotterdamse Pretty Girls Like Trap Music en het Arnhemse Tweehuis slaan vanavond de handen ineen om een keiharde visa te geven, genaamd Attitude. Nou, om alvast een goed voorproefje te geven van hoe dat er precies uit gaat zien, ben ik hier met Elise van Pretty Girls Like Trap Music, Nigels van Tweehuis en DJ Romy White. Welkom al!
2: Yes, dankjewel.
3: Thank you.
1: Wat een gezellige boel hier vanavond.
3: Gezellig, hè?
1: Heel gezellig. Hey, Elise en Nigel, hoe zijn jullie op het idee gekomen van deze samenwerking?
2: Nou ja, ik denk, voor de mensen die deze niet kennen, wij zijn echt, wij houden van onze community. We zijn een beetje voor onze community, maar ook door onze community. En we kijken ook naar de actualiteit, dus we wilden heel graag iets met sociale veiligheid gaan doen. En toen gingen we onze eigen community kijken van, nou, wie is daar al mee bezig en ja, wie loopt daarin voorop? En toen kwamen we eigenlijk bij Pretty Girls terecht.
1: En waarom lopen zij daar even op, vind jij?
2: Nou ja, ik denk dat... kijk, het is nu best wel in het nieuws en mensen zijn er heel erg mee bezig, maar het speelt al veel langer. En wat zij heel mooi doen is... ze hebben superveel kennis, maar ze doen ook echt hun best om die kennis met zoveel mogelijk mensen te delen. Mm-hmm. Daar zijn ze gewoon heel goed in. Dat is ook echt top.
1: Ben je het daarmee eens, Elise?
3: We doen ons best inderdaad. Ja, zeker.
1: Hartstikke goed. Hey, het feest heet dus Attitude. Hoe represent die naam wat mensen kunnen verwachten vanavond?
3: Nou, ik ging vroeger zelf altijd naar Tweehuis. En als je daar komt, komt iedereen samen. Elke verschillende persona's meeten daar. En inderdaad, het is echt een hele warme community. En ik heb het idee, wij hebben dat ook. Hè? We zijn een female-only concept. We doen alleen events met vrouwelijke lijnen, vrouwelijke gasten. De staff is allemaal vrouwelijk. Dus female plus, moet ik zeggen. Mm-hmm. En daar komen heel veel verschillende attitudes op af. En we zaten heel erg in, wat is nou een beetje common ground? En ja, die attitudes, het heeft een beetje een bad rap natuurlijk, een attitude hebben. Mm-hmm. Maar we love it. En dat is echt precies wat je vanavond kan verwachten.
1: Heerlijk, Einstein. Ik wou dat ik erbij kon zijn. Hey, Nigel, het feest begint dus eigenlijk al voordat je in de club aankomt. Want jullie hebben ook een superleuke manier bedacht om de mensen van Rotterdam naar Arnhem te brengen.
2: Ja, vertel. Zeker. Ja, we hebben wel eens feesten in het Westen gegeven. En dan hadden we altijd een bus die ons dan van Arnhem naar Rotterdam of Amsterdam bracht.
1: Ja.
2: Maar nu hebben we het gewoon omgedraaid. Dus vanavond om 10:45 vertrekt er vanaf Rotterdam Centraal vertrekt er een bus van Rotterdam naar Arnhem. Sommige mensen vinden dat een beetje spannend, maar ja.
3: Je kan gewoon naar buiten de Randstad. Dat bestaat ook. Daar zijn ook lauwe vissa's mensen.
2: Zeker.
1: En die busrit, is dat dan ook al een gezellige bedoeling?
2: Nou, we hebben echt een super vette clip geschoten al. Die kan je sowieso even checken. Dat is al een goed voorproefje. Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen, die busreis is eigenlijk gewoon
3: Het lidst eigenlijk, hè? Ja, daar begint het feestje al. Net zoals als je klaar gaat maken met je vriendinnen, voordat je uitgaat. Dit is eigenlijk the equivalent of that, maar dan in een bus.
1: I like. Hey, en een van de DJ's die vanavond de Willemijn gaat slopen is Romy White. Dus daarom switch ik even naar het Engels voor Romy. Romy, so you're from France. Do you have parties like this over there as well?
4: Yes, we also do have it. So I now live in Paris, but I like the public more here in the Netherlands.
1: Why?
4: We also have parties there, but the Parisian public is more hard to make it dance, I think.
1: Mm-hmm.
4: But here, I think maybe the people feel a little bit more free. And I really do like the parties here.
1: So I like that. And also besides playing at Attitude tonight, you're also busy with planning your own party. When is that?
4: True. So it's two parties for my birthday. So I'm hosting one in Amsterdam on the 29th of October in Nachtbar. I'm inviting a DJ from London called Lexi London. And I'm hosting a second party the 30th of October in Paris.
1: Exciting.
4: Yes.
1: And in a minute, you're also going to play a live set for us. What do you have for us tonight? Is it going to be a little tease for what's happening at Attitude?
4: Yes, exactly. It's going to be a little bit of trap music, body edit, but also a little bit of my touch and electronic that can also go with the party for Tweehuis.
1: Exciting. I'm all here for it. Nou, je hoort het. Mocht je nog geen planning hebben vanavond, dan weet je dus waar je moet zijn. Straks gaat Romy White je alvast in de party mood brengen met een lekkere live set. Dus stay tuned. New music. Real.
0: op Funix.
5: Tiakola featuring Rema. Best. Your city, your

0: happy.
1: Equals Dream Speakers, dit was Be Happy. Hey, vanavond slaan Pretty Girls Like Trap Music en het Weeshuis de handen ineen om een keiharde vissa te geven in Arnhem, genaamd Attitude. Nou, om je alvast een beetje een voorproefje te geven van wat voor vissa dit nou precies wordt, staat DJ Romy White voor je achter de ones and twos om je goed te zetten met een heerlijke live set. Dus zet je volume nog wat tandjes hoger en let's go!

0: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
1: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Funnyx Afro, de heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funnyx Afro.
1: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.

In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: phoenix.nl.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Deze Tata...
6: Vakker dan voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
5: ...heeft een missie.
7: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
6: Doe maar even lekker rustig, G.
8: Je komt toch vanavond?
6: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is ongedaans. Ik fix deze G.
5: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
6: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
9: Ook de Tata's Daan geeft je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
1: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
0: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
2: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
0: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij Naomi Invite. Dit is Jonna Fraser met Charing Waka.

0: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de allergezelligste pre-party van je vrijdagavond. En vandaag zonder Imani, maar met mij, Naomi. Imani is namelijk lekker heerlijk van de zon aan het genieten. En hier kunnen we ook wel wat zon gebruiken als ik naar buiten kijk. Maar maak je niet druk, want ik ben hier om je op te vrolijken met heerlijke muziek en gezellige gasten. Zoals bijvoorbeeld de man die nu is aangeschoven. Hij heeft vandaag een nieuwe tune uitgebracht, genaamd Same Level.
1: Ik geef alleen kaas, ben niet op de same level. Discussie niet meer met mannen, praat alleen maar pap, ik ben niet op de same level.
0: Ja, en ondanks dat je deze man vast wel voorbij hebt zien komen, is dit pas zijn eerste solo track van het jaar. Ik heb het over de one and only Dior.
2: What up, what up, what up?
0: Wel gezellig dat je er bent, welkom.
2: Yes, thanks for having me.
0: Hey, je nieuwe track Same Level is dus vandaag uitgekomen. Op Instagram vertelde je dat de tune staat voor een nieuwe fase. Wat houdt deze nieuwe fase in, Dior?
2: Ja, gewoon man zijn, vader zijn, zelfstandig zijn, gegroeid zijn. Mm-hmm. En ja, dat houdt het eigenlijk in. Maar...
0: Ben je tot dit punt dan meer een jongetje geweest?
2: Ja, ik ben nog steeds een jongetje, want ik ben nog steeds iemands zoon. Ja. Ik ben nog steeds mijn broertje, zeg maar. Maar ik ben wel uit die, hoe noem je dat, uit die cocon, zeg maar, gegroeid, zeg maar. Dus ik heb nu mijn eigen huis, et cetera, en ja. Moet je gewoon verantwoordelijkheden nemen, zeg maar. En dag als vandaag bijvoorbeeld, ga ik wel gewoon lekker terug naar huis. En dan ben ik wel gewoon weer kind te huis, zeg maar. Maar over het algemeen ben ik nu wel gewoon heel volwassen.
0: Nice. Ja. En je zei net al, je bent natuurlijk vader geworden. Nog gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hey, hoe heeft dit je leven als artiest veranderd?
2: Ja, het heeft niet alleen mijn leven als artiest veranderd. Alles, denk ik gewoon. En ja, je energie dus... Dan ga je minder studiosessies doen. Mm. Vanuit minder studiosessies komen er minder tunes. Vanuit minder tunes dan ga je ook minder uitbrengen. Ja, toen ik nog geen kind had, et cetera. Dus ik word vrijer in mijn mind.
0: Yeah.
2: Weet je? Je denkt minder snel na aan hetgeen wat er komt, zeg maar. Ik denk nu altijd keer twee van, oké, hoe gaat mijn kind dit zien? Elke tune, als ik nu in de studio ben, is het van, hey, stel voor ik ga dit nu zeggen. Hoe klinkt dat dan van mijn kind? Of... Bijvoorbeeld nu hebben we een clip, er zijn bepaalde shots uitgehaald, want het is gewoon niet nice voor je kind, zeg maar, snap je? Mm. Dus alles...
0: En wat voor shots moet ik aan denken dan?
2: Ja, gewoon, nee toch, niet iets wat kinderen horen te zien, zeg maar. En ook mijn fans, et cetera, ik heb jongere fans.
0: Ja.
2: Dus los van dat mijn fans, kijk, je denkt sowieso aan je fans, maar... Mm-hmm. Naast dat ga je ook nu denken aan je kind, zeg maar, van hé... Faka, wil je dat je kind dit ziet wanneer hij groot is? Dus het beïnvloedt sowieso je creativiteit en je werkleven. Maar het is gewoon je draai vinden en gewoon die knop omzetten. En ja, ik vind het nu al echt heel fijn.
0: Oh, nice. Maar betekent dit dat wij alleen maar kindvriendelijke tunes van jou kunnen verwachten?
2: Nee, sowieso niet. Ik ben sowieso al gewoon vrij. Maar ik hou wel rekening van, oké, soms kan je iets te ver gaan. Ik zoek wel de grens op, maar ja, je moet wel gewoon dicht bij jezelf blijven. En zoals ik zeg, op het moment dat je volwassen bent en... Je gewoon die youngboy dingen van die youngboys laten.
0: Mm-hmm.
2: Ja, de mensen moeten ook gewoon een bepaald soort groei horen in de muziek. En ik kan nog niet dezelfde dingen zeggen als die ik 3 jaar geleden zei of 2 jaar geleden zei, snap je?
0: Duidelijk.
2: En als we het de same level toch?
0: Ah, en laten we het over same level hebben. Want dit is dus je allereerste solo track van het jaar. Waarom was dit het goede moment om hem te droppen?
2: Ja, een goed moment is er nooit. Maar ja, we waren gewoon ready, zeg maar. Mijn kleine... De eerste paar maanden was sowieso gewoon, hoe noemen we dat? Was gewoon een beetje moeilijk, zeg maar, toch? Het is onze eerste kind, die kind kisser. En ineens is het gewoon van, joh, we kijken naar elkaar van, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Zo, joh? Jaylee en ik waren in het ziekenhuis. En ja, dan heb je die eerste paar maanden die zwangerschap verlof van Jaylee. Dan ben ik ook gewoon lekker veel thuis, zeg maar. Dus je zit in een soort van... Spiraal, je zit in een soort van cirkel, zeg maar. En na een paar maanden besefte ik gewoon van... Oké, boys, nu wordt het wel echt tijd dat we onze koppen weer op muziek gaan zetten. Mm. Kijk dan, dit is ook gewoon jouw werk. Dat vergeten we soms.
0: Mm.
2: Want het is best wel gewoon breed, zeg maar. Artisa, je kiest zelf wanneer je naar de studio gaat. Je kiest zelf wanneer je in de track uitbrengt. Yeah. En ja, we waren nu al op het punt van... Oké, kijk dan, vorig jaar was gender reveal, et cetera. Er is heel veel veranderd in een jaar. Maar nu is het wel weer tijd om die knop om te zetten.
0: Dus dat heb je gedaan.
2: Yes.
0: Vandaag heb je natuurlijk een tune uitgebracht. We gaan zo meteen verder kletsen, maar eigenlijk wil ik hem gewoon nu draaien.
2: Ja, doe toch? Maar. Lekker.
0: Jij mag hem aankondigen zelf.
2: What up mensen, dit is Dior en jullie gaan luisteren naar Same Level.

0: Ashenka and Marie Speakers met Bare Minimum.
1: Phonics. This is something for the club. Come on. Imani invites.
0: Ja, hier in de building is nog steeds the one and only Dior. Gezellig.
2: Yes, sorry, ik was even...
0: Hij zit gewoon aan me te staren.
2: Ik was aan het dagdromen.
0: Nou, hartstikke gezellig. Hij is

0: Weet je, ik vind het niet erg dat je aan het dagdromen bent. Want als je vader bent, dan heb je gewoon heel veel te doen, toch?
1: Ja, ik denk ook aan veel dingen, toch?
0: Ik snap het, het is je vergeven. Want nou, je bent vader, zeg ik net. Ben je een beetje op de hoogte van alle kinderliedjes?
1: Ik zeg eerlijk, ik heb moeite. Laatst ging ik die klappers in je handjes. Daarna viel ik stil. Moest mijn vrouwtje me helpen, dus...
0: Oei!
1: Ik ben niet echt op de hoogte.
0: Dan wordt dit heel leuk wat wij gaan doen.
1: Let's go.
0: Ja, wij gaan namelijk een spel spelen. Finish the lyrics, maar dan de kinderliedjes-editie.
1: Ik heb al moeite met die grote mensen-editie.
0: Oh, eigenlijk hadden we daar moeten beginnen. Nee, wij beginnen klein, bij de kinderen. Ik laat je straks een fragmentje horen van een bekend kinderliedje... en aan jou de taak om de tekst af te maken.
1: Let's go.
0: Ben je ready?
1: Yes.
0: Oké, okay, let's go.
2: In de maneschijn, in de maneschijn.
1: Ik zeg je eerlijk, alleen die grappen gewoon klommen Marokkaantje door je raam kan zijn of zo. Maar dat gingen wij voor de grap. Dat was onze grap weer. Dat was onze kiek. Zeg maar vroeger, snap je?
0: Ik ga even kijken of dat het juiste antwoord is.
2: In de maneschijn, in de maneschijn. Klom ik op een trapje naar het raam.
0: Bijna.
1: Ja, bijna, goh. Dit was onze versie, Sammy. Dit is een andere versie.
0: Precies. Ik doe alsof ik dit niet gehoord heb. Hey, Dior, dit is de volgende. Kijk hoe goed je deze kent.
3: Slaap,
1: liefje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Denk ik, hè?
0: Hey, oké.

0: Yes.
1: En je deed wel een belletje rinkelen uiteindelijk, toch?
0: Een kleine belvergel.
1: Ja, ik moet toch zacht twee beren moet ik helaas fout rekenen. Kijken of je deze wel kent. Nee.
0: Nee, man.
1: Niks. Nou, oké. Okay.

0: Maar daar heb je mij, want ik zeg eerlijk, ik heb nog nooit van deze gehoord.
1: Deze is echt lijp, man. Ik denk de luisteraar kent deze niet eens.
0: Nee, laat even weten in de NPO-luisteraar. Ken je Oze Wieze Woze? Dior en ik kennen hem niet. Oké, dit is de allerlaatste. Even kijken.
2: Weer een botje ging uitvaren.
1: Met zijn vrienden naar... Oh, ik weet het niet, man.
0: Met zijn vrienden naar waar?
1: Slagharen of zo. Dan ging je naar varen.
0: Met zijn vrienden...

0: met zijn vrienden naar Slagharen. Ja, Dior, jij moet echt aan de bak.
1: Ik ging vroeger SFB en zo luisteren. Kom uit de andere generatie. Snap je, Tuur G.
0: Oké, is dat ook wat je aan je kind gaat laten horen?
1: Ik ben wel gewoon op klapjes in je handjes en zo. En Baby Shark. Snap je?
0: Baby Shark.
1: Snap je?
0: Ja, ja. Want ik heb net 5 aan je laten horen. Ja, 3 heb je echt heel erg fout. Slaapkindje, slapertje goed. En in de maneschijn had je bijna goed. Je vergat 1 woordje, maar ik reken hem goed.
1: thanks. Het gaat om die melodie, die kende ik wel, snap je?
0: Exactly. En als je deze dingen niet kent, dan doe je toch gewoon je eigen tune voor je kind?
1: Ja, gewoon Go Mama of zo.
0: Ja, same I level. Love it. Exactly. Hey, kan je al verklappen wanneer de volgende track aankomt?
1: Ik kan het nog niet verklappen, maar we zijn echt op gas wel. Dus verwacht nu gewoon bijna elke maand releases.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus we zitten nu in oktober. In november krijgen we er nog een.
1: Misschien zelf eind oktober krijgen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan zien we je dan. Hey, dankjewel.
1: Yes.
2: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

Goedemorgen, Chavante door je speakers. Dit was Baga. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Maar vandaag met mij, Naomi. Wat hartstikke gezellig dat je luistert. Dit is KM met Blijf Rustig.

Dit was Frenna bij Funix. We up in the club. Imani and Vibes. Hey, het is alweer bijna tijd voor Amsterdam Dance Event. Ja, zo leuk. Het is natuurlijk gewoon een hele week vol met feesten. Maar soms is het lastig om al die leuke feestjes mee te pakken als je kids hebt. Weet je, een oppas moet geregeld worden. In de ochtend komen ze heel vroeg aan je bed staan terwijl je schil ziet door de kater. Maar daar is dus een oplossing voor. Neem gewoon gezellig je kids mee naar de club. Ja, tijdens ADE worden er namelijk meerdere vissa's georganiseerd voor de kinderen. Onder andere in Club Panama kan je gewoon lekker samen met je kids losgaan. DJ line-ups, lichtshows, shows effecten. Het is er echt allemaal dus. Mocht jij nog een planning zoeken voor jou en je kleine, dan weet je dus nu waar je moet zijn. En hier hebben we onze eigen ADE pre-party, want Imani heeft namelijk nog een cadeautje voor je. Wat dat is, dat hoor je zometeen.

0: Slick van Victony.
1: Imani invite.
0: Ja, ondanks dat Imani zelf lekker op vakantie is, heeft ze alsnog aan je gedacht. Want ze heeft namelijk een heerlijke mix voor je voorbereid. Wat voor mix dat precies is, dat hoor jij zometeen.

0: HBS College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week kamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven

0: Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Deze Tata.
6: Pakken dan even voor de reis. Hoe hangt hij hier dan?
5: Heeft een missie.
7: Maar wacht, stort dat ze klaar al zijn, jongen.
6: Doe even lekker rustig, G.
8: Je komt toch vanavond?
6: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
5: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
6: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
9: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
10: Weet je dat je van waarde bent? Uniek bent?

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
1: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
0: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
2: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
0: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
13: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij...
10: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
13: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert.

0: tickets via studio100.com.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus
7: onze bank.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is...

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Waarom verdom?
12: Simyo.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent en Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer... Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt

vermogensbelasting. Esselgus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: fellow songs.
1: 100% real nigga. And all y'all can't fool a real nigga.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent en Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media.